0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze volgens de organisatie met zo'n 14.000. De politie telde minder deelnemers, alles verliep wel rustig. Verkopers op de tweedehands-app Vinted gebruiken al maar vaker AI om hun kleren te verkopen, want dan verkoopt het beter. Maar die verkopers vermelden niet dat ze AI gebruiken, en dat is nochtans verplicht. Technologie-expert Kenneth D.
3: Dat is natuurlijk een gigantische grijze zone, want eigenlijk als iets er beter uitziet, zelfs maar een heel klein beetje, dan de toestand waarin het zich bevindt, is dat al misleiding uiteraard. Het zou veel logischer zijn als dat gewoon verboden wordt. Eigenlijk zou er automatisch moeten bijkomen dat het AI is, of zou de verkoper dat op zijn minst moeten doen en erbij zetten in de tekst dat het om een AI-weergave gaat.
2: Experten roepen Vinted daarom op om AI te verbieden. En Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Alexander Blok staat in de kwartfinales na winst in 4 sets tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Blok had nogthans last van een ribblessure, maar kon het dus toch afmaken. In de kwartfinales speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales, samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een overwegend grijze dag met regen en maxima rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 18 graden. Donderdag droog, vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.
1: Music matters.

0: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Really? Music that matters. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
0: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
3: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
3: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
3: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
3: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een missie.
0: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
3: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens
4: update. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor als je mening telt.
8: Zal wel zijn.
7: Voor als de planeet ook telt.
8: Allokus, pro-planeet hier.
7: En voor als elke cent telt.
8: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
7: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
6: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor jezelf, je streek en de planeet.
6: VDK Bank.
7: Klaar voor nog eens 100 jaar.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
11: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
10: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
12: Eurostar. Together we go further.
13: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Willy. Music Matters.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij één op één samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen. Om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde ligt alles toe in de podcast te halen vandaag.
8: Op het einde van de rit denk ik dat het grootste pijnpunt toch zal zitten bij de verlaging van de lasten op arbeid. Je weet dat elke partij daar in de campagne mee heeft uitgepakt. Werken moet meer lonen. Maar als je minder belastingen heft als staat, ja, dan zit je weer met een bijkomend gat.
7: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen. Uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze volgens de organisatie met zo'n 14.000. De politie telde wel iets minder deelnemers. Alles verliep rustig. In Overasselt, in Nederland, heeft de politie opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe of waar. Ook de voorbije dagen vonden speurders al meerdere keren vuurwapens. Vorige week trokken tientallen gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood, 2 agenten raakten ook gewond. In totaal zijn meer dan 30 mensen aangehouden, onder wie 2 Belgen. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks Belgische tennisgeschiedenis geschreven. Hij plaatste zich gisteravond als eerste Belg ooit voor de kwartfinales in New York. Bloks versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. En dat betekende voor hem...
9: enorm veel. Ik denk dat we in het Belgische tennis altijd wel grote namen hebben gehad. Om daar deel van uit te maken en de eerste Belg te zijn, is sowieso iets dat ik niet voor het zekere neem. Dat is sowieso wel een mooie prijs voor al dat ik heb gedaan de laatste tijd.
7: Bloks moest wel bijna opgeven omdat hij veel last had van een ribblessure. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinale speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een overwegend grijze dag met regen en maxima rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 18 graden. Donderdag droog, vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.
10: Goedendag, goedemorgen en welkom. Hallo,
11: Thomas en Sien.
12: Goedemorgen, het ging eigenlijk al supergoed sinds 5:33 ongeveer, omdat jij iets fenomenaals in de krant hebt gelezen.
10: Ja.
12: Ja, de dag kan niet meer sturen.
10: Nee, dit is echt topnieuws. Ja. Ja. Ja, ik licht het dadelijk toe, maar echt, ik ben van mijn stoel gerold.
12: Je week, misschien zelfs je jaar is
10: ik
12: goed.
10: Mijn jaar is goed met dat nieuwe inzicht. Met dank, ik geef dus nog maar tip van het betreft een Finse studie. Dus ja, dat lijkt mij wel te vertrouwen.
12: Finland,
10: meer details,
12: top,
10: Finland. Ja.

0: Het was me daar een toestand. Een schandaal. En waar? Ah, in Sperrbezirk. Daar is het gebeurd. Spider Murphy Gang. Goedemorgen vrienden, hartelijk welkom. Veel berichtjes nu al. Ik zie dat onze, misschien wel een van onze allerjongste luisteraars zich ook al vrolijk gemeld heeft met Taxiendag Thomas. Dat is Colette, 14 jaar. Goedemorgen Colette. En hartelijk welkom. Heel goed nieuws van Ines. Goedemorgen Sien en Thomas. Gisteren kreeg ik zowaar een mooi t-shirt Thomas van je 50ste verjaardag in de brievenbus. Dankjewel. Even kijken. Het is 8 september. Dat is 3. Ah ja, exact. Ja. Dat is normaal. Dat is normaal.
1: Moeten we dat toch heel eventjes toelichten? Want op 8 juni
0: ben ik verjaard.
1: Ben je 50 geworden. Ja. Hadden wij supermooie t-shirts gemaakt.
0: Zeker. Ja.
1: Konden 50 luisteraars ook die t-shirt winnen.
0: Ja.
1: En toen is het fout gelopen.
0: Wat fout? Het is toegekomen. Maar zien, we weten dat.
1: Ja, nee.
0: Bij Willy noemen we dat dat is 3 maanden. Dat is heel de klassieke kwartaalvertraging. Zo noemen we die.
1: Ja, ik zou nu toch wel...
0: Ik ben al nieuwjarig eigenlijk.
1: Ja, ik zou nu toch ook wel willen zeggen dat is niet altijd als je iets wint bij Willy dat je 3 maanden moet wachten. Met de t-shirts was er iets misgelopen. Maar kijk, gelukkig ben je een heel jaar lang 50.
0: Voilà, kijk. Ja. Dus alles kwam alsnog goed. Gaat die studie, die Finse studie waar we van spraken, zegt die toevallig dat je die 30 gram maar 30 kilo charcuterie per week kan consumeren? Nee, Roelik, moet u wat dat betreft wel teleurstellen. Dat is het niet.
1: Het gaat natuurlijk wel over iets dat je tot jou neemt via het mondje.
0: Zeker.
1: Anders.
0: Dat wel. Kijk, Tim zit ook al op het puntje van zijn stoel. Ik ga jullie niet langer in spanning laten, want Fins onderzoek...
1: Gaan we het al vertellen?
0: Had je nog iets anders aan de hand? Of zo?
1: Nee.
0: Maar ik heb nog iets anders ook. Iets wat het ondernemingstalent van Tanja Dexters nog maar is.
1: Het is 8 over 7.
0: Is te vroeg.
1: Gaan we alles al prijsgeven.
0: Oh, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Sorry, doe. Mag niet van zien. Willy, music matters. Zo is ze wel, hè. Sien is de spaarder.
1: We moeten 3 uur vullen, hè.
0: En ik wil alles geven. Ik ben een gever. En Sien is de spaarder. Het bijhouden. Ja. En Sien heeft centjes. En ik niet. Zo gaat dat. Het is normaal, hè? Het is allemaal normaal. Oké. Okay. Dus ik ga even onstandby.

0: heerlijke nieuwe single van Eels, I'm on Standby. Zien de afgelopen zondag moest je nog spelen met de Willy on Tour Band. Dat was een fantastisch optreden. Nu, opmerkelijk bericht van Dries. Die heeft gisteren een filmpje gevonden van een coverband van de Willy on Tour Band. Er was blijkbaar ook nog wat werk aan de winkel. Maar dus is heel meta. Het is eigenlijk een coverband.
1: Van een coverband.
0: Van een coverband. Ja. Dat is toch niet zoveel.
1: Ik ben dan vooral benieuwd of er mensen zich in ons verkleden. Dat zou ik wel heel leuk vinden.
0: Ja, ik zou dat heel graag willen zien ook. Maar dit terzijde. Het is tijd voor toch een onthutsend wetenschappelijk feitje.
1: De Finse studie.
0: De Finse studie, ik vind als het mag. Hè. Dus een recente, het staat vandaag in de krant. Een recente Finse studie heeft het uitgewezen. Door koffie verbrand je automatisch meer calorieën. En daarom, en nu komt het, zijn koffiedrinkers slanker en gespahierder. Jazeker. Alleen is dat bij mij wat fout gelopen? Of drink ik nog altijd, moet ik nog meer koffie drinken?
1: Ik denk,
0: dat is wel onduidelijk.
1: Ik denk dat het bij jou te veel is. Ja, te veel. Het is maximaal 4 à 5 koppen per dag.
0: Ja, dat is natuurlijk soms
1: is de misschien goed. Wat ik denk dat je er nu op dit uur al over zit.
0: Nee, ik heb ze geteld. Dus, en ik ben ook overgeschakeld op espresso.
1: Ja, maar dat is toch altijd een kop koffie?
0: Ja, maar dat is denk ik minder erg, maar ben niet zeker. 3. Heb ik al.
1: Ah, ja.
0: Nee, misschien 4. Maar goed. Voilà.
1: Weet je wat ik vooral heel aangenaam vind in de zin die je net hebt voorgelezen?
0: Ja.
1: Het woordje automatisch.
0: Automatisch, hè. Dus dat gaat dat automatisch. Je moet dat niet aanvragen, moet je formulier invullen.
1: Ja.
0: Moet dat niet via de Willy-app, moet daar geen 3 maanden op wachten. Nee, dat is automatisch.
1: Het zou ook niet bij dat je dan extra moet bewegen of zo. Nee, het is gewoon automatisch.
0: En je ziet het ook bij mij, hè. Het is automatisch slanker en ook gespierder.
1: Ja.
0: Allemaal van de koffie.
1: Ja.
0: Waanzin.
1: Ja.
0: Kijk, het korte verhaal. Ik had het uitgebreider met zwarte goud, dus eigenlijk, nogmaals. Drink koffie, jongens. Ja. Het is misschien ook omdat je dan vroeger wakker bent en al rapper begint te bewegen. Maar ja. Ik weet niet.
1: Oh.
0: Ik weet niet. Het zou ook met zonlicht te maken hebben, maar dat zien wij ook niet. Dus daar ligt het ook niet. Maar goed, ik laat het los. Ja. Koffie drinken, top. Doen. Allemaal koffie drinken.

0: If you tolerate this, your children will be next van Manic Street Preachers.
1: Het moment om Disney tickets te winnen is zo meteen al aangebroken. Dat doen we nog 4 keer deze week, inclusief dus zo meteen. Je hoort het na U2 en Suede.
2: Humo
3: zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
4: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams.
3: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Het moment van de waarheid, het is Rob Overonder en het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
15: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
16: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
17: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
16: Verica Bank.
18: Thomas en Sien.

0: Zou dat niet de toestand zijn van heel veel mensen in september? Emotionally unavailable?
1: Ja, ja, absoluut. Ja. September is doordrongen van het ja-lab, hier gaan we weer gevoel. Dat is het. En net daarom hebben wij echt een leuke manier om dat gevoel even te doorbreken. Met een verblijf in Disneyland Parijs met het hele gezin. 4 tickets mogen wij weggeven. En dat gaan we ook vandaag weer doen.
0: En Willy zal zo meteen die 4 tickets in de wacht slepen. Als je de Disney-film herkent. We gaan een fragment laten horen van een rockartiest die een versie heeft gemaakt van een Disney-song. En de vraag is, uit welke Disney-film komt het liedje? De 26e Willy, met het juiste antwoord, wint de 4 tickets. Dit is de opgave.
1: Goed opletten, want het is vandaag echt, het is een speciaalke vandaag.

0: speciaal, hè?
1: Oh.
0: Ik weet niet of iemand het stemgeluid heeft herkend. Maar goed, ik kan niets meer zeggen. Ik mag ook niets meer zeggen, maar... Ja, bijzondere versie, dat zeker wel. Uit welke Disney-film kwam die song? Laat het weten via de Willy app. De 26e mag met zijn gezin naar Disneyland met zijn viertjes. Veel succes.

0: Ziggy played guitar, Ziggy Stardust uiteraard. Spannend, vrienden, spannend. We spelen voor 4 tickets voor Disneyland Parijs. En die gaan we geven aan iemand die kon raden uit welke Disneyfilm deze, ja, song komt. Het is een bijzondere herwerking door een bijzonder artiest en het klinkt zo. Niet de allermakkelijkste opgave, zou ik durven stellen. We gaan nu de 26e even bellen.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Met wie spreken wij?
2: Met Corneel.
1: Corneel, heb je een favoriete Disneyfilm?
2: Wat blieft?
1: Heb je een favoriete Disneyfilm voor we naar het juiste antwoord gaan?
2: Dat zou moeilijk zijn. Ik heb er verschillende. Heel leuke films, heel leuke herinneringen. Ja. Misschien Peter Pan.
1: Peter Pan.
0: Oh, okay.
1: Is dat ook jouw antwoord, Corneel?
2: Nee.
0: Uit welke Disneyfilm kwam de herwerkte Disney-song die je daarnet hoorde?
2: Dat was Sneeuwwitje.
0: Corneel, dat is helemaal juist. Het telt niet nog voor meer punten of wat dan ook, maar enig idee wie de artiest was die het zong?
2: Nee, dat had ik niet. Dat weet ik niet.
0: Houd u vast. Het was de meest grumpy dwerg van de hele muziekgeschiedenis, live vanuit zijn zilvermijn. Tom Waits, alstublieft.
2: Nog.
3: Ja, zeker wel. Mag.
2: Oké. Okay. Nog. Ja, alleen niet herkend.
0: Voilà.
1: Corneel, wie ga je meenemen?
2: Ja. Mijn vrouw en mijn 2 kinderen.
0: Uitstekend. Dat wordt een prachtig uitje. Ik wens je heel veel plezier. Laat zeker weten hoe het geweest is. En bedankt om mee te spelen.
2: Dat zal ik zeker doen. Enorm bedankt voor een goede dag aan iedereen.
0: Ja,
2: dank
0: maar nog één ding. Sorry, ja, ik weet ook dat je graag wil afronden. Maar ik heb nog één vraagje. Sorry daarvoor, Corneel. Het is niet dat nu vrouw en kinderen rond papa nu al staan aan de telefoon en het al weten? Of ga je het vanavond vertellen? Hoe zit het?
2: Wacht, ik kan hem even gaan opzoeken. Nee, nee, nee. Ze zitten een beetje grumpy aan de ontbijttafel.
1: Ja!
0: Oké.
1: Kan je het live op de radio meedelen?
0: Ja, oké.
2: Dus kindjes, wij hebben tickets gewonnen voor Disneyland en wij gaan een keer naar Disneyland gaan.
4: Wanneer?
2: Dat gaan we nog moeten zien.
1: Nu!
0: Okay. Ja, die denken ze vandaag. Hè. Stap maar in, we zijn vertrokken.
2: Ja, dus het hang ik er wel aan voor heel de week. Oké. Maar ik ben wel blij als ze een keer wakker zijn als ze beseffen het. Dan komt het allemaal goed.
0: Zeer goed.
1: West-Vlamingen zijn altijd zo wat ingetogen qua emoties. Hè?
0: Dat is mooi.
1: Dat is helemaal oké. Okay.
2: Ja.
0: Veel plezier mee, Corneel. Bedankt om mee te spelen.
2: En
0: tot de volgende. Bye-bye.
2: Ja.
5: Willy. Ja, music matters.
0: Wanneer? Ja, zing nog wel. Oké. Okay.

0: Shipwreck van Florence en Her Machine. Ik sta me toe dat ik even ook namens Sien spreek, maar als je ons kort zou willen samenvatten, misschien is dan De Gevers nog wel de juiste benaming. We hebben nog maar net iemand gelukkig gemaakt met 4 tickets voor Disneyland Parijs. En het houdt niet op, vrienden. Het houdt niet op, want kijk, alweer zijn we bereid om iets te geven.
1: Ja. Het is niet meer Thomas en Sien, maar nee, de gevers. Dus 7 en 10.
0: De gevers.
1: Heel goed. Oké.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Oh ja, we zullen gewoon verder gaan met die thermos en daarna zien we wel weer.
0: Ah, wel, ja, misschien moeten we het even uitleggen. Dus als je wil meedoen en die felbegeerde thermos wil krijgen van De Gevers, dan moet je gewoon thermos sturen, want het is natuurlijk, het is geven en nemen, snap je? Straks gaan we thermospel spelen en dan kunnen we jou misschien wel straks die thermos geven. Goed?
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokledder.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Hier, zeg. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
4: Jij? Yeah?
9: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
10: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
12: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
13: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
12: Oh.
13: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl, met mijn held.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
15: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
16: Thomas en Sien.

0: is jouw nummer Same Old Scene.
1: Misschien moet ik dat op mijn grafzerk zetten. Same Old Scene. Toch goed?
0: Ja. Zeer goed. Ik wist niet dat je echt een graf wou en zo. Ah, je wilt dat jou bezoeken dan en zo. Geen probleem. Ja,
1: of op mijn...
0: Op uw urne.
1: Ja, dat. Ik was even het woord kwijt.
0: Same old scene. Ja.
1: Je ziet, ik ben nog ver af van dat moment.
0: Ja, ik mag het toch hopen. Ja. Ja, absoluut. Roxy Music. Goed. Toch even... tot de kern van de zaak. Het betreft hier de mogelijkste winst van een thermos. Eén van beiden zal de thermos hopelijk winnen. Als tenminste iemand iets zegt, want anders wint er niemand iets. Goedemorgen, Koen.
2: Goedemorgen.
0: Koen, ben je goed wakker?
2: Heel goed wakker.
0: Uitstekend. Dat gaat daar niet aan gelegen hebben. Je speelt vandaag tegen Hannelore. Dag Hannelore.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Hannelore. Het is ontzettend belangrijk voor wie de thermos wil winnen dat je om ter snelst raadt dadelijk. Welke band of artiest nog niet bepaald wakker is, als je het denkt te weten, roep je eigen naam. Is het juist, dan win je de thermos. Is het verkeerd, dan gaat de thermos naar de tegenpartij. Is het duidelijk?
2: Ja.
0: Uitstekend. Koen en Hannelore, opgelet. Dit is vandaag de opgave.

0: aanzet van de stem nodig.
1: Het is niet de makkelijkste opgave.
0: Het is niet
1: vandaag.
0: De makkelijkste. Hey. Maar.
1: Wie heb je gehoord, Koen?
2: Ik dacht Nick Cave te hebben bestaan, maar ik
0: was
2: ben zeker.
0: Het Nick Cave. Laten we
1: sluiten.
0: Ik ken dat een Nick Cave. Dat is voorpret ook al. Echt hoongelach. Het is niet Nick Cave, maar wie is het wel dan, Hannelore?
3: Papagaar?
1: Ja!
0: Zeker!
1: Hey, maar dat zal Jay Bernard graag horen, hè, dat je zijn stem vergelijkt met Nick Cave.
0: Slechtere vergelijkingen, ja. Maar ik snap de verwarring ook wel. Maar goed, Koen, voor jou is het een pet, voor Hannelore een thermos. Iedereen blij?
2: Ja, dat is wel.
0: Hoera dan! Fijne dag!

0: Losers van Balthazar. Het was in elk geval één winnaar. Dus dat van nog wel.
1: Twee, hè?
0: Nou, twee,
1: natuurlijk. Pet is er ook toch?
0: Zwaar, zeker. Zeker. Ker, pak mij. Sorry, Sien. Dadelijk het nieuws van 8. We hebben nog eentje.
1: Oh, het was Maarten die zong en niet Jay Bernhard, denk ik, die Losers. Nee?
0: Fout
1: gezegd.
0: Ja, geen probleem. Dat is echt oké. Maarten de volger. Ja, ja. Dat was het. Iedereen mee. Goed. Dit is Depeche Mode, Walking in My Shoes.

0: Zullen we het er gewoon allemaal over eens zijn dat dit een bloedmooi nummer is van Depeche Mode? Walking in my shoes.
1: En zo zit het eerste uur van deze ochtendshow op dinsdagochtend er al op. Zo meteen gaan we verder met onder andere de Weerwillie en een Polkenpop.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Witok van de lijn.
5: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022. Met 333 gevallen.
4: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de latenploeg en camerabewaking. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij één op één samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt in de podcast HLN Vandaag uit wat de pijnpunten zijn.
6: Dat zijn eigenlijk een beetje de klassiekers tussen links en rechts. Alhoewel er ook opvallende allianties zijn, bijvoorbeeld de BTW harmoniseren. De parameters van 6% en 12% naar bijvoorbeeld 9% brengen. Daar zou N-VA en CD&V voorstander van zijn, maar daar zijn dan weer MR en Vooruit radicaal tegen.
4: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open tennis. Als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
7: Dat was eigenlijk vanaf het begin van de match dat ik veel last voelde. Ik was al heel close om bijna een hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 sets. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
4: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijk regen vanaf de kust, maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden. Donderdag af en toe zon, vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20 dan.
0: Oké, dan. Music matters. Heel goedemorgen, vrienden van Willy. Hartelijk welkom.
2: Thomas en Sien.
1: Ik heb een artikel gelezen in de krant dat de stap om te ondernemen toch serieus verlaagt.
0: Dat is positief.
1: Het is blijkbaar niet zo ingewikkeld.
0: Nee, nee. Dus ik heb er een heel mooi voorbeeld van trouwens. Ik licht het dadelijk toe. Is goed? Dus echt, het is iemand die nog niet in haar proefstuk toe is qua ondernemen, maar toch een mooi nieuw ondernemersverhaal dat denk ik veel mensen kan inspireren. En dat geef ik u graag dadelijk als dat iets stoort. Oké. Mooi. Even gas geven, jongen. Het is 8 uur. Alle excuses zijn op.

0: Hero van Foo Fighters. Het is 7 over 8. En we beleven samen 8 september, dinsdag 8 september. Hartelijk welkom.
1: Mooi nieuws voor mensen die de stap om te ondernemen niet durven zetten. Zeker mensen die misschien in het buitenland willen ondernemen. We hebben een prachtig voorbeeld in de krant.
0: Absoluut, ja. Ik denk zeker dat voor wie het misschien wat matigere succes van haar dildo-automaat aan het ondernemingstalent van Tanja Deksters zou durven te twijfelen. Ontzettend goed nieuws vandaag in de krant, want Tanja blaast de iconische beachclub Bora Bora in Marbella nieuw leven in. Dat bewijst om te beginnen dat ze naast zuigen ook niet te beroerd is om te blazen, maar dit terzijde. Maar het is tegelijk ook het ultieme bewijs van hoe professioneel ze aan het ondernemerschap begint, want dat is ook meteen de kop van het artikel geworden. Ik lees hem even voor. Nu moet je wel opletten en zien, dus om maar te zeggen. Ja. Allee, als Tanja in ondernemen, ja, echt hand in hand gaan, om maar te zien. De details ook, de details, vind ik heel straf. Maar dus, ik open de aanhalingstekens, zegt Tanja. Alles wat op de kaart staat, heb ik zelf geproefd. Kosten nog moeite, maar serieus, zien.
1: En bedacht? Of
0: nee, dat niet.
1: En klaargemaakt?
0: Nee, uiteraard zit ze zot. Zelf geproefd. Oh, ja. Zelf geproefd, dus met haar eigen...
1: Mondje.
0: Alles.
1: Alles
0: geproefd. En dus als dat niet lukt, dan snap ik het niet.
1: Ja. Dat is een vrijgeleide voor jou om zo meteen onmiddellijk te beginnen ondernemen.
0: Als het zo zit, is echt iets voor mij dan. Hè. Goed.
1: Alle naar Bora Bora.
0: Ja, Bora Bora. Daar

0: Maar goede opmerking wel van Gunther. En pik het op het inspirerend ondernemersverhaal van Tanja Dexters, die in de nieuwe club de Bora Bora terug nieuw leven in Marbella wil inblazen. En als extra ondernemerstroef op de toch wel even laten weten dat ze alles wat op de kaart staat zelf proeft, zelf heeft geproefd. Ja. Dus Gunther maakt zich nu wel zorgen, stel dat ik erheen ga. Dus alles, dan, ja, als ik iets bestel, dan is er altijd een hapje uit ofzo. Of, dus, ja, want ze heeft altijd alles geproefd. Ja, dat zijn allemaal vragen die ik niet zomaar doorgeven. Oké, dankjewel.
1: Je hoorde trouwens de nieuwe single van Isaac Rue, Good Times.
0: Ja, de
1: volledigheid.
0: Nee, het klopt, het zijn fijne tijden.
2: De weer, Willy.
1: We zijn het wat het weer betreft ook fijne tijden. Dag Frank.
3: Goedemorgen.
1: Wat mogen we vandaag verwachten?
3: De grote verschillen in ons klein landje, dat mogen we verwachten. Ja. Zo wordt het bijvoorbeeld maar 18 graden in het westen van het land. Maar kan het nog 4, 25 graden worden in het oosten van het land. En ja, dat heeft alles te maken met een actieve regenzone die maar heel traag uiteindelijk ons land gaat veroveren. Dat wil zeggen dat eigenlijk in de voormiddag het aan de kust en in West-Vlaanderen stilletjes aan toch al wat fel kan gaan regenen. Maar als je naar het centrum kijkt, Antwerpen zal het een uur of twee zijn. Brussel zal dat een uur of vier pas zijn in de namiddag. Dat het nat wordt. Mm-hmm. En delen van Limburg en Ardennen, daar zal het pas 's avonds zijn dat het uiteindelijk gaat regenen. Dus vandaar aan de voorzijde van dat het in het oosten bijvoorbeeld nog 4, 25 graden kan worden. Dit terwijl het natuurlijk in het westen, waar het nu al bewolkt is, en het uiteindelijk sneller gaat regenen, dat het maar 17 of 18 graden gaat zijn vandaag.
0: Maar ik begrijp vooral, er komt sowieso regen met wat tijdverschil, maar er komt regen. Mm-hmm. Ja.
3: Er komt regen, ja. Het zal voor iedereen zijn, maar zoals, ja, weet je, als je dan bijvoorbeeld, zeg maar, iets in het oosten zit, dan kan je vandaag nog genieten van het goede weer.
0: Dat is waar.
3: Er nog wel wat zijn. En het is pas 's avonds, ja, stilletjes aan dat begint te regenen, dus dat is op zich nog een goede dag.
0: Het doet mij, de manier waarop je dat in de vers zet, doet mij een beetje vermoeden dat het daarna niet meteen zonnig meer gaat worden, maar ben je zeker?
3: Dat is niet waar. Nee, we gaan wel af en toe zon hebben. Maar morgen is dat, gaan er ook wel wat buien ons land binnenkomen. Het ziet er naar uit dat 's ochtends de buien stilletjes aan binnenkomen, dus het begint nog wel droog met enkele opklaringen en dan dus toch een paar exemplaren die vanaf het noordwesten ons land gaan aandoen. Na de middag lijken ze voornamelijk nog voor het noorden van het land en noordoosten, dus de provincies Antwerpen en Limburg. Maar elders lijkt het dan grotendeels zal droog te worden. Temperatuur, 18 graden is het morgen, dus dat is dan overal een pak frisser. Donderdag tenminste. Het wordt een betere dag alweer, dus dan blijft het droog met de eerste zon. Later redelijk wat stapelwolken en een graad of 20. En dan gaat het een beetje op en af. Hè. Dus vrijdag zitten we met een storing die onze richting uitkomt. Dat geeft veel bewolking. Mogelijk een spat regen, met name dan toch in het westen van het land. En het weekend, wel zaterdag de betere dag. Zondag zal het wel gaan regenen. Maar de temperaturen zijn oké, denk ik toch wel. Want het wordt een graad of 22. Dus vooral die zaterdag, dat kan een aangename dag worden. Zondag daarentegen met de regen daarbij is het net iets minder dat wel.
0: Oké. Okay. Frank, ik weet buien voorspellen, dat is al begonnen. Maar kleine bijsturing hier al van Jolien. Het regent hier in Limburg al een tijdje.
3: Nee. Maar dat is inderdaad. Ik weet nu niet, heb ik gezegd droge start. Het is zo goed als droog. Ja. Er is inderdaad een paar buitjes links of rechts die aanwezig zijn voor de actieve regenzone. Maar dus inderdaad in het oosten begint wel met een buitje, maar neem van mij aan. Het zal dat beter en beter worden. En uiteindelijk gaat het daar nog aangenaam zijn.
0: De toekomst lag jou toe. Dankjewel Frank. En graag tot morgen. Hè.
3: Tot morgen.
0: Bye bye.
2: De weer, Willy.
0: Eerden Broes. Out in the street. Goedemorgen.

0: Candle in the Street van Bruce Springsteen. Dadelijk.
1: Polkepap.
2: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Music
3: that matters. Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.com.
14: Krevel.
15: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel. Leef beter.
16: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Ramen, deuren, veranda's.
18: Reinaerts Aluminium.
19: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
20: Thomas en Sien.

0: single, zou ik toch durven zeggen, voor Black Keys, Lonely Boy. Goed, een spannende nieuwe rubriek hebben we in het leven geroepen met een heel lullige titel. Het gaat als volgt.
1: Bollekepap.
2: Jazeker.
1: Je krijgt een vraag en het antwoord daarop is een rockartiest. Je moet kiezen tussen twee artiesten. Dus ja, de artiest die het best past bij de vraag, die moet je aanklikken in de app. Even de app openen en op de homepage zie je onmiddellijk de poll staan. De vraag van vandaag is: wie is de beste valsspeler in gezelschapsspelletjes? Ik moest eraan denken door Ruben van Gucht, die heel erg heeft valgespeeld in Verraders.
0: Ja.
1: Extreem vind ik, echt.
0: Ja, dat is buiten de grens van creatief met het reglement omgaan.
1: Dat is gewoon stom voor de anderen. Maar enfin.
2: Ja, hij is boos op hem, schatting.
1: Ja, maar ja, best het.
0: Ja, oké.
1: Zou Sylvie Kreusch of Lennart Korevits het meest vals spelen in gezelschapsspelletjes?
0: Dus Sylvie Kreusch van Sylvie Kreusch. Ja. Lennart Korevits natuurlijk van Compact Disc Dummies.
1: Of Lenny,
0: van
1: Lenny.
0: Ja. Het heerlijke, laten we eerlijk zijn, fantastische solo-project van Lennart Korevits. Wie is de beste valsspeler? Ja, ik denk dat die Lenny de linker Lenny kan zijn.
1: Deugnietje, hè?
0: Kleine deugniet. Ja. Vermoed, je denkt van als een vrolijke hobbit, van hem niets kwaads, geeft hem de koek. Nee. Denk
1: Sylvie is heel lief, hè?
0: Heel lief, misschien. Ja. En ik hoop dat we daar niet met tegen de sierlijke scheen.
1: Te lief?
0: Beetje, ja, misschien, ja, lief, te lief, te goed, te. Mij het hier zeer recht heeft het woord braaf, want dat is het laatste wat ze willen horen.
1: Nee.
0: Maar ja, wel, ze van haar verwacht ik niets leeps, eigenlijk. Maar goed, het is niet aan ons.
1: Je hebt de hele hit van Supergrass, Sun Hits the Sky tijd om te stemmen. Wie is de beste valsspeler in gezelschapsspelletjes? Sylvie Kreusch of Lennart Korevits?

0: Hoe zijn we tot die vraag gekomen? Dat is natuurlijk met de aparte manier waarmee ons aller Ruben van Gucht met spelregels omgaat. Bericht van Christophe dus. Ja jongens, aan Ruben gaan ze bij TVTM nog veel plezier beleven.
1: Ja, ik denk dat ook wel. Hè. Ook wel, eerlijk.
2: Ben jij een valspeler?
0: Nee. Ik ben er oprecht.
2: Dank je.
0: Ja, dit moet mij niet bedanken. Ik zou wel willen, ik ben er gewoon te loem voor.
2: Aha.
0: Ik verraad mezelf terwijl ik aan het val. Of ik zit daar echt met een grijns van. Niets aan het handje hoor. Zeg aan het val spelen misschien wel. Ja. Nee, dat kan ik niet.
3: Bolleke pap.
0: Jij ook niet, Yassine. Want
2: nee.
0: Ik heb u echt. Allez, jij wordt niet rap kwaad of echt ambetant. Maar valspeler, dat is wel iets wat dat strijkt jou zeer tegen de haren in.
2: Vervelend. Ik ben echt zoals Toby Alderweireld. Wat is een overwinning waard als je hebt vals gespeeld?
0: Maar daar heb je gelijk in. Daar heb je maar zo'n beetje de schaf uit de streek. Zo. Ja, maar het moet correct.
2: Liever, toch liever correct.
0: Juist is juist. Dat is allemaal goed. Oké, dus de vraag was uiteindelijk wie is de beste valspeler? Sylvie Kreusch of Lennart Korevits?
2: Het was misschien niet zo eerlijk om die twee tegenover elkaar te zetten, want het was overduidelijk Lennart Korevits die won.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Ja, kijk, dat is goed, dat kunnen we zijn nieuwe single nog eens draaien.
0: Ik ben zo fan, hè. Ik vind dat echt fantastisch, die nieuwe single. Uit het solo-project Lenny Lenny, She Only Loves You.
3: Bolleke pap.
0: Het werd

0: Emiliana Torini en Jungle Drum.
1: Ik denk niet dat Freek nog boven het nieuws kan geraken dat Tanja Dexters terug is beginnen ondernemen en dat ze alles heeft geproefd in haar nieuwe zaak. Maar hij kan proberen.
0: Het is dat.
1: Hij kan proberen.
0: Op onderschatten
1: ja,
0: niet.
1: Ja, dat is waar. De goed nieuws, jullie, komt eraan na Creeps.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
10: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
11: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
12: If you got a problem.
13: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
11: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
14: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
15: Keukens op Dij.
16: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
17: Volkswagen.

0: Veel positief nieuws nu al, nog voor het echte goede nieuws komt.
1: De Goed Nieuws Willy.
2: Maar de strik rond alles die trekt Freek Braakman elke ochtend rond 9:15. Dag Freek, goedemorgen. Wat heb je vandaag voor ons?
3: Goedemorgen, Sien. Ik ben in mijn nopjes vandaag, want de begrotingsgesprekken beginnen. Dat is
2: genieten.
3: Altijd de tijd van het jaar. Oh. Ja. Heerlijk is dat.
0: Okay.
3: Heerlijk. Ze gaan elkaar vandaag voor het eerst officieel zien in het kader van, want ze kennen elkaar natuurlijk allemaal wel goed. En de opdracht is eigenlijk een beetje kort door de bocht, maar goed, vind 10 miljard euro extra. Ja. Dat is stijgen. Dat is niet makkelijk.
0: Nee,
3: hè?
0: We gaan dat is aardig wat.
3: Dat is niet makkelijk.
0: Ja.
3: Ook 5 partijen in die federale regering, dus dat vraagt toch allemaal heel voorzichtig masseerwerk.
0: En iedereen moet ook een beetje uiteindelijk, nog voor het beklonken is, moet iedereen het gevoel hebben van ik heb toch mijn slagje binnengehaald. Dat is altijd het grote probleem.
3: Ja, maar ook wel baat bij de wijn, want anders wordt het ook niks natuurlijk. Het is finaal is het wel de kunst van het compromis dat wij daar gaan zien met onze toppolitici die dat nu de komende dagen en weken aan de dag gaan moeten leggen om aan die 10 miljard te geraken.
0: Exact.
3: En wat ik zo heerlijk vind, vandaag begint dat dan en gisteren begint dan toch alvast die communicatie om geen bruggen om te blazen, om elkaar een hand uit te steken, om te verzoenen. Dan zegt zo'n Sammy Medi bijvoorbeeld van CD&V, die zegt iedereen mag praten over salariswagens, maar we gaan het daar niet over hebben, we gaan die niet afschaffen. Als dat toch gebeurt, dan slik ik een gloeilamp in, zegt hij.
2: Ik las het net.
0: Zijn eigen hoofd eigenlijk, want die heeft echt de vorm. Dat is ook een gloeilamp die zijn hoofd zegt. Maar goed,
3: voilà. Het compromis ligt voor het grijpen als je zo'n uitspraak doet, natuurlijk.
2: Ja, maar...
3: Ik heb ook moeten lachen met Georges-Louis Boucher, de voorzitter van MR. Die heeft een beetje psychologieles gegeven voor de camera's gisteren.
0: Ah.
3: Die zei, kijk, we belasten sigaretten omdat de mensen dan zouden stoppen met roken.
0: Okay.
3: We belasten alcohol omdat de mensen dan zouden stoppen met drinken. Dus als wij nu arbeid gaan belasten, dan lopen we het risico dat de mensen gaan stoppen met werken. Enfin, dat is een beetje de redenering daar. Allemaal verstandige mensen die toch samen met heel veel openheid en een breed denkkader onze begroting en onze huishoudelijke rekening op peil gaan krijgen, denk ik. Dan
0: zeker wel.
3: Toch ook.
0: Ja, goed.
2: En wat kan je dan nog... één of twee zinnen toch even samenvatten wat precies het goede nieuws is, Freek?
3: Wel, ik wil het zelfs niet samenvatten. Ik wil zelfs schetsen. Het is nu al goed nieuws, want we hebben echt een gouden generatie politici. Dat voel je zo. Maar... straks, ook vandaag, niet toevallig, komen de PISA-resultaten eraan. De onderwijsresultaten van hoe goed doen wij het. Voilà.
0: Ja.
3: En ik wil niet vooruitlopen op de zaken, maar ik kan nu al verklappen, het zal sowieso niet goed zijn en het zal ook vooral niet goed zijn voor wiskunde. Dus het goede nieuws is, ook de volgende generatie die dat soort besprekingen vakkundig in het 100 gaat doen lopen, meldt zich nu al aan. En dat vind ik toch hoopvol.
0: Gelukkig gaan ze ook niet kunnen tellen. Dus gerustgevend. Bedankt voor alweer het ontzettend goede nieuws, Freek. En heel graag tot morgen.
3: Ik hoor jullie morgen graag terug. Salut.
0: Tot dan.
1: De Goed Nieuws Willy.

0: Freeks en inzichten beginnen toch echt wel de rand van de genialiteit aan te raken. Laat Joris weten. Ja, ik weet het. Altijd is echt dubbel om zo'n vriend te hebben, want het is echt ook soms vervelend om zo één echt wel geniale vriend te hebben.
1: Het moet ook vervelend zijn voor hem als je zo altijd sneller en beter denkt dan
0: Ja, dat van ja, laat hem even doen. Het is Anton, ja, het is ingedaald. Heb je het? Ja. Oké, kunnen we verder. Zeer mooi, dank u wel daarvoor. Romantics, talking in your sleep.

0: We hebben nog eentje voor het nieuws van 9. En na het nieuws van 9 bellen we onder andere met Stijn Meuris om te checken hoe zijn humeur is.
1: Ja, zo is dat. Ja. Nog eentje voor het nieuws van 9 met nogal expressieve frontman, waarvan je altijd een beetje twijfelt, dan is hij echt zo blij of moeten we een ambulance bellen? Future Island Spirit.

0: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp Polar Steps. Dat meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Het Nieuwsblad schrijft er vanmorgen over. Vorige week bleek al dat ze miljoenen profielen van mensen zomaar konden inkijken. Onder hen bijna 1 miljoen Belgen en dus ook militairen. Zij gaven zo niet alleen hun identiteit en hun privéadres prijs, maar ook hun locatie. Een Nederlandse militair verklapte zelfs onbedoeld de route van een legertransport. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons land dat al deed. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Witok van de lijn.
5: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022 met 333 gevallen.
4: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de late ploeg en camerabewaking. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open Tennis, als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
6: Ik was eigenlijk vanaf het begin van de match veel last voelen. Ik was al heel close om me aan de hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 set. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
4: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijk regen vanaf de kust, maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden, donderdag af en toe zon, vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20.
3: Vivi, music matters.
1: Thomas en Sien.
7: Freek zei net dat de PISA-resultaten over het onderwijs straks binnenkomen. Heel benieuwd ook naar. Maar ik lees ook in de krant een fantastisch artikel over onze taalontwikkeling.
8: Oh.
7: Wil ik delen met jullie.
8: Okay.

0: dus.
1: Sorry, man.
2: Wat?
1: Nee, ik ben gewoon... Ik ben gewoon aan het verwerken wat mij net tijdens de, op het einde van de plaat allemaal vertelt. Oh. Mag ik het even een klein stukje van delen? Het is wel echt gewoon heel schattig.
2: Oh, mensen gaan echt...
1: Maar heel kort.
2: Oh, mensen krijgen een vertekend beeld van mij. Hè? Maar nee, oké.
1: Ja, maar je hebt het wel gezegd. Hè?
2: Ja.
1: Oké, maar ik had het echt kort houden, het beloofd. Dus zien... Hè,
2: want ik heb heel interessant wetenschappelijk onderzoek.
1: Ja, dat komt eruit. Dat komt duidelijk. Maar dus eerst van alle markten thuis, laat ik het zo zeggen. Daarnet, voluit uit de mond van Sien. Ik ben dus mega content van mijn robotstofzuiger. Gevolgd door, en nu werd het er helemaal dol... Het is een hele slimme. Het is een hele slimme.
2: Ja? Die praat ook?
1: Ja, en die... Praat ik ook, maar ben ik geen slimme. Ja.
2: Stofzuigt beter dan ik.
1: Ja, dat is misschien niet moeilijk ook.
2: Je hebt van die kleine, zo, van die kleine borsteltjes aan de zijkant. Of en dan gaat hij zo in de hoekjes.
1: Dat ik erover begonnen ben. Ja, wetenschappelijk nieuws dus. Ja. Ja, vertel.
2: Dus, er is nog altijd heel wat onduidelijkheid over hoe onze taal precies ontstaan is. Dus ik heb het echt over de begin... Het begin der tijden. Hè?
1: Dus niet alleen de Nederlandse taal.
2: Nee, nee. Dus... Over hoe echt letterlijk taal ontstaan is. Dus in het begin der tijden hadden mensen gewoon enkel gebarentaal.
1: Ja.
2: En ze dachten tot nu dat taal ontstaan is om te kunnen communiceren over de jacht of over het vervaardigen van nieuwe werktuigen.
1: Gevaar, verwittigen. Ja, inderdaad.
2: Maar daar zijn onderzoekers nu van aan het afstappen.
1: Mop.
2: Het zou niet door de jacht zijn dat mensen zijn beginnen praten, maar wel...
1: Het liefdespel.
2: Nee, vanuit sociale overwegingen, van dat het toch makkelijker is om elkaar te verstaan, al pratend, in plaats van met gebarentaal, omdat ze hebben ontdekt dat de, het tempo van de taal, dat gelijk staat aan de flakkeringen van een kampvuur. En waarom zijn mensen beginnen praten? Omdat ze elkaar niet meer zo goed konden zien door de vlammen en doordat het donker werd.
1: Ja.
2: En dus was taal iets gemakkelijkers om elkaar te verstaan dan gebaren.
1: Maar schitterend!
2: Dat zijn ze dus nu aan het onderzoeken.
1: Dus we kunnen eigenlijk gewoon besluiten, hoe is taal ontstaan? In de schemering.
2: En vooral niet tijdens de jacht, maar gewoon omdat mensen het leuk vinden om met elkaar te babbelen.
1: Schoon, hè?
2: Ja, dat vind ik heel mooi.
1: Hoopgevend ook.
2: Ja. Zeer hoopgevend, dat ik misschien toch overleefd.
1: Fantastisch.
2: Want jagen, dat zat er niet in bij mij, denk ik.
1: Ik weet het niet, je kan ook als aas dienen, hè? Dankjewel, Sien, voor dit mooie inzicht.
2: Ja, heel graag.
1: Prachtig. Dadelijk gaan we eens polsen hoe het met het humeur van Stijn gesteld is.
3: Really? Music that matters.
1: En dan heb ik het over Stijn Meuris. Zijn humeur.

0: Met nieuwe singles van Novastar heb je toch altijd het gevoel van hoe komt dat, dat dat nog niet bestond? Want allee, dat klinkt allemaal heel eenvoudig en dat moest er precies al heel lang zijn. Snap je mij?
1: Ik snap helemaal wat je bedoelt.
0: Die heeft toch altijd fantastische singles die heel eenvoudig klinken en dat heel vaak niet zijn. Goed. Today, Yesterday, de nieuwe van Novastar. Maar even iets checken.
2: Humeuris met Stijn.
1: Ja, want op dinsdagavond kan je luisteren naar Mercy en meer. En daarom checken wij op dinsdagochtend hoe zijn humeur is. Dag Stijn.
3: Goedemorgen, dag Sien, dag Thomas.
1: Oh, dat klinkt al eerder aan de zwaardere kant, of?
3: Nee, het is oké. Okay. Humeur is medium, zeg maar. Medium. En dat komt voornamelijk doordat ik toch al een tijdje uit mijn evenwicht ben door iets wat ik op de radio hoor. En ik vermoed dat jullie dat ook al gehoord hebben. Oh. Ja, het kan niet anders, want het is natuurlijk op mijn favoriete zender dat ik het vaak tegenkom.
1: Oh,
3: en ik ben trouwens zeer benieuwd of veel jullie luisteraars daar ook last van hebben, grote last van gehad hebben.
0: Ja.
3: Ik begeef mij op gevaarlijk terrein, want het gaat om een reclamespotje.
0: Ah, maar hoef. Ik ben eigenlijk opgelucht, want ik dacht dat het uit onze show ging komen. Of,
3: Nee, natuurlijk niet.
0: Het betreft reclame. Oké.
3: Nee, maar en dus mag ik daar niet veel over zeggen. Maar iedere keer wanneer ik dat hoor passeren, en heel vaak in de auto, ben ik even een paar kilometer op mijn evenwicht. Het gaat namelijk over een reclametje. Dat duurt dan ongeveer 20, 25 seconden. Hè.
0: Ja.
3: En helemaal aan het einde, het is een autoreclame, helemaal aan het einde, en dat duurt minder dan een kwart seconde, zegt dan iemand de zogenaamde payoff. Even technisch, beste luisteraars.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk het korte melodietje waarin het merk vermeld wordt.
0: Meestal
3: is dat een muziekje zo, hè, superkort. Maar bij dit is dat zo superkort. En dan heb je dus die autoreclame gehad en dan helemaal aan het einde staat daar ineens Renault.
0: Renault.
3: Dat was het, hè, voor alle duidelijkheid. Ik heb het gezegd.
0: Ja.
3: Dus heel veel info en dan Renault.
0: Ik zat even naar te horen, dus dat mensen echt helemaal mee zijn.
1: Ja.
0: Dus je krijgt nieuwe aanbiedingen en het einde van de spot en dan gaat dat zo.
3: Ja.
0: Zo.
1: Je hoort het bijna niet.
3: Er zijn er meerdere, hè, want die komen uit dezelfde groep. Hè. Dus je hebt inderdaad, je hebt Renault, maar je hebt ook, en dat vind ik altijd wel spannend, welke zou het zijn, je hebt ook Peugeot.
1: Ja.
3: Peugeot.
1: Ja. En wat stoort je daar precies aan, Stijn?
0: Ja.
3: Ja, eerst en vooral begrijp ik het niet.
1: Okay.
3: Dus het heeft werkelijk een maand geduurd voordat ik verstond wat hij dan zei.
0: Maar nu wel grappig is dat op dit moment de lijn een beetje wegvalt en je als R2D2 klinkt terwijl je dat zegt.
3: Oh, ja.
0: Maar dat kan jij niet aan doen, Stijn.
3: Nee,
0: zeg toch eens, heeft een maand geduurd voor je begreep wat hij zei. Ja?
3: Voor ik begreep wat iemand zei. En twee, zit ik vooral te denken, is er iemand betaald om in een studio, hè, dus dan wordt zo'n voice, hè, dat heet dan een talent heet dat dan, moet dan naar de studio komen en die moet iets inspreken. Ik moet vandaag iets inspreken. Ik heb een opdracht. Ik word daarvoor betaald.
0: Ja.
3: En dan gaat hij naar de studio en dan zegt die regisseur of die man van het merk, zegt dan, zeg eens heel even, Renault.
1: Ja.
3: En dat was het dan.
1: Ze hebben eigenlijk te weinig werk geleverd voor het bedrag dat ze ervoor betaald zijn.
3: Hoe factureert je zoiets?
0: Toch niet per seconde, denk ik. Want anders,
3: Maar dat muziekje ook. Hè. Bedoel, normaal gezien wordt iemand ingehuurd om een mooi melodietje te bedenken. En dat gaat dan 10 jaar mee bij zo'n merk. Dat is echt een heel groot project. En hier is dat ineens zo...
1: En stel nu dat mensen dat voor jou zouden doen.
0: Ja, stel nu bijvoorbeeld... Of bijvoorbeeld...
3: Ja, het is nog te lang. Het is nog te lang.
0: Het
3: is nog te lang.
0: Burgis, moet het eigenlijk zijn.
3: Ja, zoiets moet het zijn. Renault.
1: Ja, okay.
3: Ik snap het niet. Zou je dan nu werkelijk één auto extra doorverkocht hebben? Dat vraag ik mij af. ik weet het niet.
0: Maar
3: het is duidelijk dat we... Je voelt het nu, Thomas. Ja. Mijn humeur is aan het zakken nu. Hè.
0: Ik denk ook van, kijk, het is goed dat je nog wel echt wel best nog wat tijd hebt tot 7 uur vanavond. Want dan heb je nog tijd om je helemaal te herpakken. Meid reclames. En wij kijken in elk geval al heel hard uit naar...
3: We kunnen nog eens één keer laten horen. Peugeot?
0: Je mist het al? Oké.
3: Peugeot zijn.
0: Allee, nog één Renault dan ook.
1: Renault.
0: Voilà. Ik denk dat wij om de 2000 euro verdiend hebben met alles wat we nu gegeven hebben. Dankjewel.
3: Minimum.
0: Veel plezier vanavond.
3: Graag gedaan.
0: Met Mercy and
1: More. Tot straks, Stijn.

0: zeggen hoor.
1: Oh, ik was echt aan het
0: wachten. Ah, ja, ja, sowieso. Maar ja, dus, sorry, hè. Allee.
1: Dat is zeker vijfde positie op de viool, hè? Die hoogste noot.
0: De vijfde.
1: Voor de kenners onder ons.
0: Ja, hola.
1: Niet gemakkelijk.
0: Amai. Mijn broek zakt af.
1: Ja.
0: Goed. Ja, dadelijk muzieknieuws. Durf ik te
1: nog meer muzieknieuws.
0: Mogen we daar al iets van een tip van de sluier of is dat wat veel
1: gevraagd? Nieuwe single van de band die we gisteren als laatste plaat hebben gedraaid.
0: Hola. Oh, doordenker. Wauw.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
9: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Vanavond iets Italiaans?
14: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Amai, la vita is echt wel bella.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
17: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
18: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
17: VDK Bank.
18: Thomas en Sien.

0: Rustig. Hole en Violet.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van dinsdag 8 september met Sien.
2: Lola Jong heeft samengewerkt met de geestelijke gezondheidsorganisatie Calm. Staat voor Campaign Against Living Miserably. Wel een goede naam.
0: Ja, maar moeilijk uitspreekbaar wel.
2: Ja, dat is wel waar. Zeg maar gewoon Calm. Ja. Ze heeft een t-shirtlijn uitgebracht. De opbrengst gaat volledig naar zelfmoordpreventie. Dus dat is wel supergoed dat Lola Jong dat heeft gedaan. Het is een hele mooie t-shirt. Er staat op. Even kijken. There's always morning after the night.
0: Oké, mooi.
2: Het is een stukje tekst uit een van haar songs. En ook Fontaine's DC, Inhaler en Blossoms hebben t-shirts gemaakt voor die campagne.
0: Dat is goed, maar kunnen wij die makkelijk te pakken krijgen?
2: Ja, het is gewoon een webshop. Lifelines heet het. Okay. Dus daar kan je gewoon die t-shirts vinden. Ik weet natuurlijk niet hoeveel het kost om ze naar hier te verzenden, maar het is gewoon een webshop, dus denk het wel.
0: Alles keer een uitstapje, hè?
2: Ja, voilà. Lifelines.

probeert om Daan erbij te krijgen. En dat het dit jaar dus wel is gelukt. Ik heb geen idee waarom Daan dan nu wel overstag is gegaan. Ja, maar dat het goede televisie zal opleveren, of op zijn minst opmerkelijke televisie, dat is zeker.

maanden hebben de Britten van Echo en de Bunnymen al twee zeer goede singles op ons losgelaten. Brussels is Haunted en The Light That Surrounds You. En nu is er ook een derde nieuwe single. Het is van een album dat binnenkort verschijnt op 18 september om precies te zijn. Dus over 10 dagen. Apples for Isaac. En de nieuwe single heet Take Me By The Hand. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Je hoorde de nieuwe single van Echo en The Bunnymen, Take Me By The Hand.
1: Als ik me niet vergis, de uitstekende nieuwe single eigenlijk.
0: Ja.
1: Echt een zeer aardige deun. We hebben nog een laatste plaat nodig. Gisteren kwam het droevige nieuws ons tegemoet dat het slecht gesteld is met het gebit van de Belgen. En te weinig tandarts.
0: Mensen durven niet meer naar de tandarts gaan. Het is te duur, het is te eng. Dus ons thema is de mond.
1: En alles wat met het mond.

0: Ook een perfecte single geweest in het thema voor de laatste plaat, Going to Babylon, per slot van rekening. Ook met het mondje gebabbel natuurlijk. En de reden daarvoor is dat slecht gesteld is met ons tandartsbezoek. En het kost te veel en mensen hebben schrik om naar een tandarts te gaan. Dus we gaan wij allemaal rotte tanden hebben.
1: Maar wel luisteren naar goede muziek.
0: Dat wel. Dus het thema is mondje. En suggesties zijn nog wel gekomen. Een van de beste, ook vers gevonden, maar toch Emile Raymond. Van het Groenewoud misschien? Ja. Dus kijk, er zit stretch op het thema. Laat het weten wat je graag wil horen.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blaai mee. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft. Voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar Renon te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
2: Samen aan tafel.
7: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Thomas en Sien.

0: geen slechte laatste plaat. De Tong natuurlijk.
1: Ah ja, dat zeker. Ja, ja, ja. Dat had ook gekund. Ja. Maar nu niet meer, want we hebben ze gedraaid natuurlijk. Ja. Rolling Stones en Mixed Emotions.
0: Je krijgt nog Few Bits, nieuwe single, en daarna de Wannadies. En dan kiezen we een laatste plaat.

0: leuk om nog eens te horen. The One That Dies and You and Me song. Het is 9:55. Straks is er Classics, maar we hebben nog één laatste platenthema. Was het mondje. En alles daar rondje eigenlijk ook.
1: Ik ga gewoon eerlijk toegeven dat ik tot daarnet niet wist dat dit een Belgisch nummer was.
0: Ah, wel, ik snap dat. Want het klinkt heel internationaal en het is een schitterende keuze die Jonathan uit Kuren heeft gemaakt. Hij gaat voor Lips, They Move van het mondje, goede keuze, van Ultrasonic 7. Ultrasonic 7, ja, een van de projecten van DJ 44, producer 44. Christophe Michiels, dus samen met Tom de Rie. Tom de Rie is de stem van Soapstone.
1: Soapstone zei net, ja.
0: Samen marcheren dat ongelooflijk goed. En was dat op zijn zachtst gezegd een sfeervolle deun die heel veel gespeeld is geweest. En dus leuk om nog eens terug te horen.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
7: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen. Alweer een slecht rapport voor onze middelbare scholieren. Hun gemiddelde niveau is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat tonen de internationale PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor het Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. En het is een algemene tendens, zegt Lisbeth Berlamo van PISA Vlaanderen.
9: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoger scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
8: In het BSO kan 3/4 van onze leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Vlaams onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar het zal nog jaren duren vooraleer we een effect gaan zien. Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp Polarsteps. Dat meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Dat kon miljoenen profielen inkijken, van wie bijna 1 miljoen Belgen en onder hen dus ook militairen. Zij vergeten vaak hun tracking uit te zetten, zegt technologie-expert Kenneth T.
10: Er zijn wel strenge regels waarbij ze bijvoorbeeld een identiteit gebruiken die niet die van hen is. Maar dan bestaan er nog trucs in feite om te achterhalen of een bepaald account bij een militair hoort. Dan is dat natuurlijk gevaarlijk, want dan zou je in theorie kunnen gaan kijken waar die zich wanneer bevinden, waar die vaak naartoe gaan. Misschien is dat een militaire basis, misschien is dat een plek waar een militaire oefening gebeurt of zo.
8: Zo verklapte een Nederlandse militair de route van een legertransport. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons dat al deed. En in Miami, in de VS, is de zwarte doos gevonden van het vrachtvliegtuig dat daar gisteren bij de landing van de baan ging en op de gewone weg op enkele auto's botste. De gegevens van die zwarte doos kunnen meer informatie geven over wat er precies fout liep. Bij het drama vielen 5 doden en evenveel zwaar gewonden. Meestal bewolkt en geleidelijk regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden.
7: Music matters.
6: Classics. Annelies Orie.

Sanctify Yourself van Simple Minds. Welkom weer bij Classics. Vandaag had ik dus in tegenstelling tot gisteren een topochtend. Lekker geslapen, op tijd opgestaan, gedoucht, lekker ontbeten. En toen toch weer een klassiek verhaal van het leven rokt niet altijd. Want, zei mijn auto, na een paar kilometer, ik doe niet meer mee. Weer alle mogelijke sensoren, hulpsystemen die uitvielen, alle lampjes op oranje, geen vermogen meer. En dus heb ik de paas moeten bellen om mij op te pikken. Die woont gelukkig ook in Leuven. Die heeft alles laten vallen om mij af te zetten. Baas, bedankt. Blij dat jij

bij iedereen een beetje uit te krijgen. Ik had dus weer autopech. Heel leuk wel om te zien hoe sommige Willys mijn auto gewoon van op afstand kunnen fixen. Want Nick uit Stavelo die zegt, ja Annelies, wat jij daar beschrijft, alle lampjes die uitgaan en zo, dat klinkt als kapotte bougies. Ah wel, Nick, merci. Ik geef het door aan die van de VAB, hoeven ze die niet helemaal aan de computer te hangen en uit te lezen. Al dat gedoe, ik zeg gewoon, Nick heeft gezegd, het zijn de bougies, die moet je nakijken. We gaan gewoon door met

0: Het was al niet meer zo makkelijk om op zijn 64ste nog elke noot te halen. Nu heeft Axl Rose ook nog iets aan zijn kaak. Heeft hij onlangs verteld op het podium tijdens een concert van ja, het is echt niet meer zo makkelijk om goed te zingen. Straks krijg je een nieuwe Classics Clash. Zometeen Jefferson Airplane en Black Box Revelation na elkaar.
1: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Really? Music
2: that matters. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
6: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
6: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
6: Nee.
7: Videocall dan, hè.
8: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
10: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
9: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
12: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
11: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
12: Ja, morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
11: Oh, maar kijk, kijk eens aan.
13: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Vanavond iets Italiaans?
14: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
16: Amai, la vita is echt wel bella.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
19: Krevel.
20: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
19: Krevel. Leef beter.
21: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
22: Ramen, deuren, veranda's.
23: Leenaars Aluminium.
24: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
25: Willy. Music Matters.

Het is nog maar 28 over 10 en we zijn al in hogere sferen dankzij White Rabbit van Jefferson Airplane. Als jij denkt, ik zou graag mijn liefde voor Pearl Jam en dan vooral die voor de eerste plaat 10 doorgeven aan het nageslacht. Misschien zijn ze nog zo klein dat je niet zeker weet of ze Pearl Jam ooit live gaan zien. Dan is daar nu een oplossing voor, want vanaf 27 november, net op tijd voor Sinterklaas en Kerstmis, ligt de live versie van 10 in de winkel. Dit staat daar natuurlijk ook op, zij het in een live versie. Dit is Pearl Jam met Jeremy.

Bij Stijn uit Lommel is het al gelukt om zijn liefde voor Pearl Jam door te geven aan zijn kinderen. Mijn nageslacht heeft mijn exemplaren van Ben al gepikt voor eigen gebruik. Dat stuurt hij. Wel, dan kan die liveplaat misschien op jouw kerstlijstje, Stijn. Classics Crash. Vandaag vieren we iets heel speciaals. Iets waarvan ik eigenlijk zelf het bestaan tot vandaag niet kende. Blijkbaar wordt er op 8 september wereldwijd Star Trek Day gevierd. We herdenken dan de originele Star Trek-serie met een eerste aflevering in 1966. Ik heb dat zelf ooit heel veel gezien, Star Trek. Mijn vader die was echt grote fan. En dat doet me echt denken aan zo de zaterdag namiddag, een uur of 4, 5 denk ik, VT4 of Kanaal 2. En dan kom je zo terug van een volleybalmatch of van KSA-activiteit. Whatever. En dan kruip je zo in de zetel met heel het gezin en dan kijk je naar Xena of naar Star Trek. Wij gaan meedoen met Star Trek Day. Jij kiest zo meteen in de app of met één druk op de knop voor dit.

Policeman, dat is optie 1 en dit is optie 2. Exact dezelfde titel, ook Spaceman, maar dan van Babylon Zoo. Ik open die Classics Clash nu en ik geef je 10 minuten om te stemmen. Waarmee wil jij Star Trek Day vieren? Is dat met The Killers en Spaceman of met Babylon Zoo en Spaceman? Heb nog even tijd om na te denken. Zometeen Tom Petty na Meloko. Yeah.

0: Don't Do Me Like That van Tom Petty. Wij doen vandaag vrolijk mee met Star Trek Day. Die wordt wereldwijd gevierd op 8 september, omdat de eerste aflevering op 8 september 1966 uitgezonden wordt. Jan is wel een beetje teleurgesteld. Dat stuurt hij in de app. Hij zegt, ja, ik ben aan het kijken naar de livestream. Ik vind dat jij je tenminste een klein beetje had kunnen verkleden, Annelies. Ik heb getwijfeld, maar ik vond zo... Ja, zo'n pakje, dat is wel redelijk revealing, toch? Maar Jan, jij mag vandaag Mr. Spock, Captain Kirk of een Klingon zijn. Wat je wil. We zetten twee space-gerelateerde classics tegenover elkaar. Jij kunt gaan voor Babylon Zoo en Spaceman of voor The Killers en Spaceman. Veel mensen denken dat iedereen voor The Killers gaat, maar dat is op dit moment zeker niet waar. Je kunt nog een paar minuten gaan stemmen in de Willy-app.
1: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
2: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
1: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
2: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
2: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's?
3: Reinaars Aluminium.
2: Vind je vakman op reinaars.be.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Samen zorgen voor een goede start?
10: Let's go!
9: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
11: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
12: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
13: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
12: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
16: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
17: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
4: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
18: Music matters.

I Think I'm Paranoid van Garbage. Crash. Het is vandaag Star Trek Day. Ik vond dat de ideale gelegenheid om twee classics over een ruimtemannetje tegenover elkaar te zetten. Je kon kiezen tussen The Killers en Spaceman en Babylon Zoo en Spaceman. Er was iemand die stuurde, ik ben 100% zeker dat de Willys voor The Killers gaan kiezen, maar niks is dus minder waar. We draaien deze natuurlijk net iets minder dan Spaceman van The Killers, maar toch... 65% van de Willys ging voor deze.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: If you got a problem.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen. Alweer een slecht rapport voor onze middelbare scholieren. Hun gemiddelde niveau is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat toont de internationale PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. En het is een algemene tendens, zegt Lisbeth Berlamont van PISA Vlaanderen.
10: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoger scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
9: In het BSO kan 3/4 van onze leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Vlaams onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar het zal nog jaren duren voordat we een effect gaan zien. De vastgoedsector wil de BTW op nieuwbouw verlagen van 21% naar 12%, zodat meer mensen een energiezuinige woning kunnen kopen. Dat is ineens ook goed voor het milieu en verlaagt de druk op de woningmarkt. HLN-journalist Sven Ponsaerts.
11: Voor een doorsnee nieuwbouwappartement van 320.000 euro scheelt dat voor jou als koper bijna 30.000 euro aan BTW. Volgens de sector maakt dat voor 1 op de 3 huizenjagers net het verschil tussen wel of geen energiezuinige nieuwbouwwoning kunnen kopen of bouwen.
9: Onder meer minister van Financiën Jan Bon staat er in elk geval voor open. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. 2 dieven zijn er vanmorgen vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van 9 miljoen euro. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 1 kunstwerk lieten vallen. De rest hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdachten oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Ook die schatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Meestal bewolkt en geleidelijk regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden.
6: Vivi, music matters.
7: Classics, Annelies Orrie.
12: Het is iets over 11, tijd voor een snackske. Scooby Snacks bijvoorbeeld.

dood hier een klein beetje aan het tarten. Ik ben helemaal nipt geraakt door autopech. En nu is het dus nog niet zeker of ik de hele uitzending wel kan presenteren. Het is soepdag. Ik ben voor de prei gegaan, niet voor de broccoli. Maar het zou kunnen dat ik er net iets te veel peper heb ingedaan. Dus

Elk Eiffel van Pixies. Gisteren ging de Eiffeltoren trouwens toe, want wat gebeurde er? De vrouwelijke medewerkers die werden bewust weggestuurd en onzichtbaar gemaakt omdat er een hindoeïstische delegatie, een conservatieve hindoeïstische delegatie langskwam. En dus ging de Eiffeltoren gewoon toe. Dat kan toch niet? Terwijl kwam een staking van. Ik zou ook boos zijn. Mochten ze hier ineens zeggen, ja, alle vrouwelijke DJ's, sorry, jullie mogen naar huis gaan, want er komen mensen die jullie niet moeten. Hè? Huh?

0: Natuurlijk sturen veel Willys. Ja, ja, we don't need no education. Heb je die PISA-cijfers al eens gezien? Die cijfers waarmee gemeten wordt hoe goed 15-jarigen in wetenschappen, lezen en wiskunde zijn. Ja, jongens, het is altijd commentaar, hè, op die kinderen. Laat die nu ook eens gewoon... Hè? Nee, rock and roll en zo.
1: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Jij? Yeah?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
14: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
15: Verica Bank.
16: Classics. Annelies Orie.

0: Van satelliet Suzy van Noordkaap naar Susan's House van Eels. Ja, ja, soms kettingrok ik zelf ook een beetje.
1: Album van de week.
0: Deze week vieren we 20 jaar Bring It On van Goose. Dat was hun allereerste plaat ooit en die kwam uit op 11 september 2006. Voor de gelegenheid ben ik in de geschiedenis van Goose gedoken. En ik ben nog iets te weten gekomen. Wist je dat die eigenlijk eerst een compleet andere naam hadden? Die zijn eigenlijk begonnen als Loamy Soil in 1997. En daarmee speelden ze onder andere AC/DC covers. In het begin was het dus echt gewoon een rockband. En met Loamy Soil deden ze alles mee aan Humo's Rock Rally in 1998. En daarmee belanden ze zelfs in de finale. Das Pop was toen de winnaar, Fans was toen tweede. En in 2002 deden ze dan opnieuw mee met Goose. En toen mocht ze wel met goud naar huis. Als je goed zoekt, dan vind je trouwens nog het nummer van Loamy Soil op YouTube. Je moet maar eens gaan googlen. Ik draai elke dag een nummer uit die plaat Bring It On van Goose. En deze is zeker een goeie om je energielevel terug op peil te krijgen. Iedereen die last heeft van een saaie dinsdag, die is nu gedaan. Dit is British Mode.

0: Woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: B-bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Willy. Music matters.

0: Magnificent van U2.
1: De Kettingrocker.
0: Gisteren hebben we de maandag van Tanja beter gemaakt met de Yeah Yeah Yeahs en Heads Will Roll. En van

Heads en de Safety Dance, want ja, van head naar heads, van hoofd naar hoede, dat was een zeer goede link voor de kettingrocker. De vraag is nu natuurlijk, wat zet jij na Man Without Heads en Safety Dance? Dance, veiligheid, tegenovergestelde daarvan is risico.

Dat ga ik nog doen in plaats van 7 minuten draaien nadat ik de opgave voor de kettingrokker heb gegeven. Want wat een fijne reacties allemaal. Zoveel creativiteit en dat op een saaie dinsdagvoormiddag. Ah, misschien moet ik voor mezelf spreken. Hè? Eigenlijk vind ik het niet zo. In mijn leven was al heel spannend vandaag. Zometeen krijg je nog Mano Negra. Na de Free en All Right Now.

0: King of the Bongo van Mano Negra. Zometeen ben ik er terug met The Police en een band waar Nirvana heel erg fan van was.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
9: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag. Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
11: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
10: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een btw-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
12: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
10: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Opnieuw een kunstroof in Frankrijk. Twee dieven zijn er vanmorgen vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van 9 miljoen euro. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 2 kunstwerken lieten vallen. De andere 2 hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdachten oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Ook die schatten zijn nog altijd niet teruggevonden. En op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats, onze nationale vrouwenploeg, opnieuw opgeschrikt door brandalarm in hun hotel in Berlijn. Al voor de 2e keer. En net als de vorige keer was het ook nu vals alarm. Gelukkig spelen de Cats pas overmorgen hun volgende wedstrijd. Bij het vorige brandalarm moesten ze sanderendaags wel spelen. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij 1 graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
9: Music matters.
8: Classics. Annelies Orie.

en Roxanne. En deze band schreef geschiedenis omdat ze mee mochten spelen bij dat legendarische concert van Nirvana, MTV Unplugged, eind 1993. Nirvana verwees ook een paar keer naar de Meat Puppets. En dat heeft hun carrière wel een serieuze boost gegeven. Dit is Backwater.

Anne Blandy, zo meteen praat ik je nog eens bij over de kettingrocker na een van de raarste nummers van de dag. Want in dit liedje vraagt Perry Farrell van Porno for Pirates zich af van... We zijn niet zo goed bezig als mensheid. Wat als er een ander ras komt, Marsmannetjes of zo? En die zien ons gewoon als schattige, maar wel vrij domme huisdieren. Wat zou dat dan geven? Hij zegt, we'll make great pets. Ja, ik zou een goed huisdier zijn. Ja, dat is waar.

0: En tegen het einde van het nummer zitten we allemaal in de ruimte. Porno for Pirates en Pets. In de kettingrocker gaan we door op Man Without Hats en Safety Dance. Als je nog een goede suggestie hebt voor daarna, dan mag je die altijd doorsturen in de Willy App. Zometeen krijg je Blur en Foo Fighters na elkaar.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
9: Tegels,
10: natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
11: Er is een telenet op maat voor iedereen.
12: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een... andere, dat houdt het interessant.
11: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
13: Go Yellow!
8: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Go Yellow!
11: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
14: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
11: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
15: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
18: promo koken.
19: Vanavond iets Italiaans?
20: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
21: Amai, la vita is echt wel bella.
20: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
22: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
23: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
22: Tot 10 jaar?
23: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
22: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
23: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25,990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
24: Ramen, deuren, veranda's.
25: Reinaerts Aluminium.
26: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.

0: Wat een heerlijke middagplaat, Blur. En Beetlebum.
1: De kettingrocker.
0: Ik heb jouw grijze hersencellen weer aan het werk gezet. Je moest verder op Man Without Hats en Safety Dance. En je komt bijvoorbeeld naar dit.
2: Danger.
0: Electric Six en Danger, High Voltage. Ja, van Safety naar Danger, dat is een goeie. Dit kon ook. Want, zegt Tim, die rijstijl in de videoclip van My Favorite Game van The Cardigans, die is toch niet zo heel erg veilig. Van Safety naar

0: Dat klopt. Dat is aantrekkelijk.
1: En was dat eigenlijk ook een hit buiten de film? Want dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Of hebben wij dat allemaal echt omarmd dankzij Top Gun?
0: Goh, dat weet ik zelf eigenlijk niet, maar het is in elk geval dankzij de film wel een klassieker geworden volgens mij. Dus de film wordt natuurlijk nog regelmatig gespeeld, dus sowieso passeert de muziek ook wel regelmatig. En zo wordt het natuurlijk een klassieker.
1: Dus van Safety naar Danger, ik vind dat heel goed. Heb jij een beetje gevolgd wat ons album van de week is?
0: Ja, ik heb toch gisteren al geluisterd, ja.
1: Ja, wel. Bring It On van Goose is ons album van de week. Vrijdag is die debuutplaat van Goose. Dan is die 20 jaar oud. En weet je waar Goose van komt? Van Nick Goose Bradshaw van Top Gun.
0: Ah, ja, inderdaad.
1: Ik had die ook nooit gelegd. Ik heb dat gisteren een beetje zitten researchen. En nu weet ik dus, die mannen zijn dus ook inspiratie gaan halen bij die film. En jij vandaag ook voor de kettingrokker. Dankjewel, Gerry. Heb je nog een fijne dinsdag voor de boeg?
0: Goed werken. Ik ben net deze week uit vakantie gekomen. Dus het is nog even acclimatiseren.
1: De pijnlijke eerste week. Gaat het een beetje?
0: Ja, het lukt wel. De collega's zijn er om het te ondersteunen natuurlijk.
1: Ah, fijn. Oké. En ik ook, hè. Altijd. Met dit gaat alles vooruit, volgens mij.
0: Ja, we springen allemaal de motto op.
1: Gerry, heel veel succes vandaag nog. En geniet van Kenny Loggins en Danger Zone. Salut!

Ik kan eigenlijk niet wachten tot mijn zoon er oud genoeg is om eens naar Top Gun te kijken met hem. Nu is dat allemaal veel te spannend, maar ooit komt er een dag. De muziek alleen al, Danger Zone van Kenny Loggins. Dat was de kettingrokker bij mij. Daar moet je straks op verder bij Roos. Als je nu al suggesties hebt, dan mag je die doorsturen via de app. En dan speel

0: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Music
1: that matters. Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw. Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
10: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
11: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
9: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Zie het.
14: Grootser!
13: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
15: Samen aan tafel.
16: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
15: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
17: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
18: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
19: Volkswagen.
20: Classics.
19: Annelies Orrie.

0: goede portie grunge voor je lunch plush van Stone Temple Pilots. Roos, er zijn effectief al mensen die komen vragen wat heeft Roos gegeten deze middag. Het wordt een wekelijks of dagelijkse update zelfs.
1: Ja, hè. Nu was het alleen maar een bloemkoolsoepje met brood.
0: Ah ja. Ja, ik had lekker soep gegeten tijdens de show. Prijssoep. Ik had er een beetje te veel peper in gedaan, dus ik ben een paar keer echt water moeten gaan halen, maar ik zo aan het hoesten.
1: Oh, echt? Maar toch niet tijdens je babbeltjes?
0: Jawel, mensen die... Ja, dat ging nog net. Okay. Maar mensen die via de livestream hebben gekeken, denk ik dat de... They were in for a treat.
1: Het was deze ochtend ook al gepeperd, hè, voor jou.
0: Och, jongens, toch. Ik rijd echt mijn straat uit. Alles gaat goed. De expressweg richting Haasrode Leuven dan. Allee, naar de autostrade. En daar gaan weer alle lampjes aan, hè. Met een auto. Zo, alle functies vallen uit.
1: Hij heeft dat alles gehad,
0: maar
1: hè?
0: Ja, een paar keer. En ik ben ooit een snelle garage geweest om te laten uitlezen. Want ondertussen, die jongens van de VAB die herstellen altijd alles. Of die halen alle fouten eruit. En weet je wat er toen aan de hand was?
1: Nee.
0: Ze konden hem niet uitlezen. Het was te warm. De computer kon het niet aan. Ik dacht, maar wat is dit? Dat kan toch niet?
1: Maar misschien protesteert hij weer.
0: Maar ja,
1: omdat
0: de computer
1: wil
0: in de garage. Dus je gaat met je auto naar de garage. Ah. Er scheelt van alles. Ze zeggen, we kunnen hem niet uitlezen. Het is te warm. Ik denk, maar... Wat de hel? Waar gaan we naartoe binnenkort?
1: Maar zulke hete zomers zijn wij niet gewoon, hè, in België.
0: Ja, maar ja, allee.
1: We moeten ons nog een beetje
0: aanpassen. Ja, ik denk het. Ik denk het. Oh, ja. Roos, je hebt straks hele fijne nieuwe muziek, heb ik gezien.
1: Jazeker.
0: Iets voor in Slacker Station binnenkort. Nieuwe van Dinosaur... Ah, mag ik nog niet zeggen? Ah, Dinosaur.
1: Je hebt het half verklapt.
0: Dat is goed. Senior. Nee. Dit is Rod Stewart. Tonight's the night.

0: Roos is mij aan het uitlachen. Maar nee. Ik vind dat dit echt vraagt om zo 80s moves te doen. Zo een zwoel nummer.
1: Ik ben niet...
0: En ik vind dat je dan zo'n beetje bijtrekpas en zo'n knip moet doen.
1: Tonight's the night. Godverdorie.
0: Hola, Roos heeft plannen. Sometimes.

0: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van een speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
4: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wij.
3: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag. De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt voor de sabotageacties de voorbije weken aan het Duitse elektriciteitsnet. In de buurt van Aken, niet zo ver van ons land. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn vlakbij de gesaboteerde centrales. Waarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier Bart De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen, om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een btw-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
11: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
10: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
12: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
10: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. En militairen in ons land mogen geen apps gebruiken die je locatie tracken. Dat benadrukt defensieminister Theo Franke nadat bleek dat bij de reisapp Polar Steps belangrijke gegevens jarenlang openbaar stonden. Ook van privéprofielen en dus ook van militairen. Als ze de app toch gebruiken, op of in de buurt van militaire kwartieren, riskeren ze een sanctie. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
7: Music matters.
13: Roos van Akker.
14: Zeg, Soulwax is in de war, hè? Het is geen zaterdag, maar dinsdag toch vandaag?

zou gisteren dan toch de laatste mooie zomerdag geweest zijn. Dan hoop ik dat je ervan hebt kunnen genieten. Maar een Indian summer, zoals ze dat zo mooi in het Nederlands kunnen zeggen, dat kan toch ook nog komen, hè? We zien wel. De ganzen vliegen sowieso voorbij. Lap, het is van dat. Dit is Geese.

Nog iets meer dan een maand en we zijn weg naar Brunico in de Italiaanse bergen. Met jou hopelijk en een hele hoop artiesten van 18 tot en met 22 oktober. Daan komt mee. Die gaat ook meedoen aan de slimste mensen straks. Jasper Steverlink, Sons Dressed Like Boys, Emmy Dark en ook deze kleppers van eigen kweek. En ze hebben de ideale naam om het met ons daar uit te houden in de bergen. Hi, hi.

0: De nieuwe single die je vandaag mag beoordelen komt van een band die al bezig is sinds de jaren 80. Je hoort zo van welk klein reuzendier die single is.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
3: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
4: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
4: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
4: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
4: Nee.
5: Videocall dan, hè.
6: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
10: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
13: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
14: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
15: Goh.
14: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
15: Check.
14: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
16: B-bad.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
17: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
18: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verleden.
20: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
21: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
22: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
23: Maak nu een afspraak op carglass.be.
24: Krevel.
25: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
26: Krevel. Leef beter.
27: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
28: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
27: Verica Bank.
29: Really, music matters.

speciaal voor als je een slacker bent. De nieuwe single waar je goed mag naar luisteren komt van Dinosaur Jr. Lou Barlow en Jay Maskus hadden eind jaren 80, begin jaren 90, gigantische ruzie, waardoor Dinosaur Jr. het even voor bekeken hield. Tot begin 2000. Toen konden ze weer door één deur en kijk, ze hebben na al die jaren zelfs weer een nieuwe plaat gemaakt samen. They're Near heet dat nieuwe album. En de single die ze daaruit hebben gelanceerd heet Everything at Once. Dus misschien wel het traagste nummer op het volledige album. Het klinkt zelfs wat melancholisch. Vooral doordat Jay Maskus heel kwetsbaar en ingetogen zingt op het nummer. Maar wat is jouw mening over deze Everything at Once van Dinosaur Jr.? Zeg het maar in de app.

wat heb je allemaal in de app gestuurd in verband met Dinosaur Jr. en hun nieuwste Everything at Once? Heel herkenbaar, Dinosaur Jr. Mooie single, stuurt Bart. Christophe vindt het beste pruimen. Wietse geeft het een 6 op 10. Katrien stuurt, dat is helemaal zoals ze vroeger klonken. Jay Meskes op zijn best. Wouter vindt dat er geen Dinosaur Jr. genoeg kan gedraaid worden op de radio. Chris vindt het ideaal om zondagochtenden op te leuken. Ha, ook Manu stuurt prima. En Muriel vindt het heel herkenbaar. Helemaal niet slecht. Het album waar dit op staat, There Near, is dus uit en kun je al helemaal beluisteren. Tot zover dus Dinosaur Jr. De Stones nemen het vanaf hier over met een emotional rap.

0: kan alles nodig zijn. Emotional Rescue van de Stones. En gisteren heeft Ronnie Wood zelfs in Amsterdam opgetreden. In de mooie zaal Paradiso. En vanavond doet hij dat nog eens.
1: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf 199 euro per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van 9.271 euro.
7: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder en het is Eronder. Een overschotel, ongelooflijk, wat een prestatie.
9: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
10: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Roos van Akker.

van daar beneden, van Down Under Australië, met hun Hey Mate, Jet en Are You Gonna Be My Girl. Ze vieren ook al hun 20-jarig bestaan, zeg. Eefje de Visser is daarover verbaasd. En dat kunnen we

Als je de videoclip bekijkt van deze headhunter van Front 242, dan zou je je kunnen afvragen wat al die eieren doen in de clip. Je dacht misschien eerst dat Anton Corbijn er iets artistieks van heeft gemaakt, maar niks is minder waar. Want hij dacht dat de titel Egg Hunter was. Vandaar dus al die eieren in de videoclip.

0: kinderen komen terug van school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
0: Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, met een held.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
4: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor de sabotageacties op het elektriciteitsnet van de voorbije weken. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie vond hem in de buurt van Aken, niet ver van de grens met ons land. De man wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn in de buurt van gesaboteerde centrales. Daarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Er is afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis in Neder-Overeenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade in de hal van het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Aardappelreus Clarabout Potatoes overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Bijna 400 mensen dreigen daardoor hun job te verliezen. Volgens de directie maken ze in Moeskroen meer frieten dan ze kunnen verkopen en zijn de installaties verouderd. En comedian Philippe Geubels heeft de Pi-kwadraatsprijs gekregen op het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres, omdat hij in zijn televisieprogramma's Taboe en Geen Paniek op VRT psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt en tegelijk humor, waardigheid en respect combineert. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden, morgen buien en 19 graden.
3: Willy.

Als we bij Willy een hitlijst gehad hadden, moeten we misschien eens doen in de toekomst. Maar als we dus een hitlijst zouden hebben, dan zou wat je nu gaat horen op nummer 1 kunnen staan op dit moment. Marianne, de nieuwe single van Fontaine's DC. Een album is er op 16 oktober. En ik zal het geen twee keer meer zeggen. 16 oktober dus.

Ik heb de eer dit te mogen zingen voor Vossy Boy met de Willy On Tour Band, Lieve Kleine Piranha. Vrijdag 2 oktober spelen we met de Willy On Tour Band samen met de Scene, ook in Zottegem. Marcel van Tilt, Stijn Meuris, Gies Swinnen, Sien Wijnands en ik mag ook vrijdag 2 oktober in Zottegem. Kom langs als je kunt.

0: Dries en Jan met hun Black Box Revelation en Stronger. The Cure komt zo meteen voorbij.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie Datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: Renault. Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: I beg your pardon.
9: Samen aan tafel.
12: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
9: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
11: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Echt, een heel jaar!
9: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Vanavond iets Italiaans?
17: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
18: Amai, la vita is echt wel bella.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
20: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
19: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
20: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
19: Aha, oké.
21: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
22: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
25: Voor als je zelf telt.
26: Het zal wel zijn.
25: Voor als je elke cent telt.
26: Het zal zeker wel zijn.
25: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
26: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
25: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
23: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
25: Voor jezelf, je streek en de planeet.
23: VDK Bank.
25: Klaar voor nog eens 100 jaar. Ramen, deuren, verandas.
27: Reinaars Aluminium.
28: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
29: Music matters.
30: Yeah.
29: Willy.

Ja. Morgen mag ik je haar nieuwe single voorleggen. Siska, Siska met Utopia. En PJ Harvey heeft net voor de zomer iets uitgebracht dat ze speciaal geschreven heeft voor professor Brian Cox voor zijn Emergence-tournee. Voyager heet het nummer. Maar ze is ook zelf weer aan het werken aan een nieuwe plaat. En een nieuw boek zal ook nog volgen. Dit is ze met A Place Called Home.

uit begin jaren 90, 1993 om precies te zijn. Uit hun album Songs of Faith and Devotion van Depeche Mode, I Feel You. Over naar David Byrne die dit samenschreef met Brian Eno. T-shirt.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, nee. 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.

De leuke vierkante drol, vriendjes, de Wombats en Let's Dance to Joy Division. Annelies en ik bouwen elke weekdag verder aan een nieuwe schakel voor onze muzikale ketting. En net was dat nog Danger Zone van Kenny Loggins. Wat zou jij daaraan willen hangen? Wat zou jij daaraan willen linken? Stuur het me in de app en wie weet haal ik jouw voorstel eruit.

Ze zouden in de studio zitten om te werken aan de opnames van een nieuw album. Ze zijn nog niet klaar met ons en met muziek maken, gelukkig. Phoenix en Tonight. En ik weet niet wat jij gepland hebt vanavond, maar Iggy Pop vindt het maar niks, vrees ik. No Fun van de Stooges.

0: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: that matters.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Knaldi! Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Krevel.
10: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel. Leef beter.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 3 uur.
11: Goedemiddag. Aardappelbedrijf Klarebout Potatoes wil zijn oudste fabriek sluiten, die in Moeskroen. Daardoor zijn er bijna 400 jobs bedreigd. Dat deelt het bedrijf zelf mee in een persbericht. Vorig jaar had een Amerikaans bedrijf Klarebout Potatoes al overgenomen. Volgens de directie maken ze in Moeskroen meer frieten dan ze kunnen verkopen en de installaties zijn verouderd. De gesprekken met de vakbonden worden nu opgestart. In de Brusselse gemeente Neder-Overheembeek was er afgelopen nacht een ontploffing aan een appartementsgebouw. Dat bevestigt de brandweer. Er vielen geen gewonden, maar er is heel wat schade in de inkomhal van het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het aantal diagnoses van borstkanker is opnieuw wat toegenomen. In 2024 kregen bijna 7100 mensen borstkanker, ofwel ruim 200 meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het komt door de bevolkingsgroei en de vergrijzing in onze samenleving. In 2024 kregen meer dan 8100 mensen de diagnose van prostaatkanker. Dat aantal blijft al enkele jaren stabiel. En het bezoek van de paus aan Frankrijk eind deze maand zal maar liefst 27 miljoen euro kosten. Dat meldt de Franse bisschoppenconferentie. Er was eigenlijk een budget van 12 miljoen euro voorzien. Eind vorige maand liep het bedrag al op tot 20 miljoen en nu komt daar dus nog eens 7 miljoen bij. De kerk moet het volledige bedrag zelf betalen. Die heeft daarom een crowdfunding opgestart. Er is al meer dan 5,5 miljoen euro opgehaald. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
1: Willy. Music matters.
0: Roos van Akker. Weerstand is niet nodig. Let it happen. Dat is toch wat Tame Impala beweert.

een heel goede middag. Ik heb voor jou nog in de platenbak zitten The Strokes, Muse ook nog. En voor nu komt er iets moois aan. Ja, het is sowieso al mooi geweest, hè? Maar we zijn er nog niet. Het is iets zeemzoeterigs uit het land van de geruite rokken en de doedelzakken. The Jesus and Mary Jane met Just Like Honey.

0: De Kettingrocker.
1: Wat heb je hier allemaal voorgesteld voor na Danger Zone van Kenny Loggins? Frank Stuart, in de grote stad zijn de gevaren nooit ver weg. En dan is er de boss om ons bij de hand mee te nemen. Bruce Springsteen en Darkness on the Edge of Town. Isaac beweert Danger Zone van Kenny Loggins helemaal niet te kennen. Maar Danger Zone van de Van Jets wel, uitroepteken. Gino denkt aan AC/DC met TNT. High Voltage van Electric Six kwam hier ook een paar keer voorbij. Jo schrijft Danger Zone, dat staat voor hoogspanning. En dat brengt ons naadloos bij Stroom van Arbeid Adelt met Willy Willy en Danny Klein. Saskia vindt dat je in de Danger Zone wel een beetje hulp kunt gebruiken. Zij gaat naar de Beatles met Help. Joke stuurt, het vorige nummer kwam uit de film Top Gun. Dat klopt, Joke. Ramstein is een vliegbasis, oorspronkelijk voor de United States Air Force. Dus America van Ramstein. Stijn wil van Danger Zone naar Dangereux Liaison. Naar Dangereux. Liaison Dangereuze dus, met Los Niños del Parque. En zoveel mensen hebben het volgende voorstel gedaan. Onder andere Joris, Jonathan, Nick, Muriel, ook Olivier. Zij kozen voor iets van de Golden Earring, namelijk Twilight Zone. Wij ook dan.
0: De Kettingrocker.

0: Het is al dinsdag ondertussen, hè Frank? De mens met maandag.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
10: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
11: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
12: Amai, dat valt mee.
11: Waarom?
12: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
11: Ja, en?
12: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
11: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
12: Zijn dat kleine vrienden?
11: Nee.
12: Videocall dan, hè.
13: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
17: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
18: Promo koken.
19: Vanavond iets Italiaans?
20: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
21: Amai, la vita is echt wel bella.
20: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
22: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
23: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
24: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
23: Verica Bank.

Roxy Music and Love is the Drug. Nog de hele week tot en met vrijdag kun je verlichting, of verzachting, dat is misschien een beter woord, verzachting vinden voor deze startmaand september. Want je kunt bij Thomas en Sien in de ochtend tussen 7 en 10 tot en met vrijdag een reis voor 4 personen naar Disneyland winnen. Met alles erop en eraan. Hier zie, dit is Snow White van Ginza.

0: Ze mogen dan wel Texas heten. Ze komen uit Glasgow in Schotland. Je hoorde Black Eyed Boy.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
2: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
1: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
2: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
1: Aha, oké.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater.

0: koker. De kraan die alles kan.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bebat.
3: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: van Muse. Dag Wim.
1: Dat is een heel fascinerend titel gevonden. Muscle Museum van Muse. Ook altijd allemaal met een M is en met M-U.
0: Ja, ja.
1: Ik vind dat heel altijd dat van, wat betekent dat ook?
0: Muscle Museum? Spierenmuseum.
2: Ja, raar toch.
0: Lekker rollen.
2: Rare dingen. Rare naam.
0: Ja.
1: Hey. Hey.
0: Het is niet lang meer. Nog een dikke maand.
1: Ah, ik dacht eigenlijk nog 10 minuten en ik mag naar reis.
0: Nee, een dikke maand en wij gaan samen op reis.
1: Ah, ja, ja, dat weet ik wat je bedoelt. Ja, ja. De Italiaanse bergen.
0: Oh ja, voor de Willy Escape. Hè. En er gaan heel wat artiesten mee. Zo gaat Daan ook mee. En wat stond er vandaag in de krant over Daan?
1: Wel, dat Daan mee... Dus Erik van Looy heeft bekendgemaakt dat Daan Stuiven gaat meedoen aan de slimste mens ter
0: wereld. Ja!
1: Heb jij eigenlijk ooit meegedaan aan de slimste mens?
0: Ja.
1: Ik kan me dat dus niet herinneren.
0: Ja, ik heb meegedaan, maar dat is heel lang geleden.
1: En wat is lang geleden?
0: Toen ik nog verstandig was.
1: Wat is lang geleden? Wat is lang geleden?
0: Dus ik weet niet meer hoe lang, maar is een Chinees. Oh, nee, zeker 15 à 20 jaar.
1: Oké, en ben je toen er lang in geweest, in slimste mens?
0: Ik heb het toch een paar keer volgehouden. Ik denk 3 keer.
1: Oh, niet slecht.
0: Ik ben verloren van Robbe de Hert. Dus die leefde toen
1: verloren
0: nog zelfs. Zie je? Ja,
1: ik heb verloren spel van Margriet Hermans.
0: Nee, het was Robbe de Hert.
1: Ja, okay,
0: in die tijd. Ja.
1: Wilfried Martens nog.
0: Maar de uiteindelijke winnaar...
1: Freddie Mercury leefde nog...
0: Dat is heel lang geleden.
1: Oké, okay, goed. Ja. En weet je nog iets van welke vraag of zo je kreeg? Of,
0: Wel, ja. Mijn eerste televisiefragment was van de Red Hot Chili Peppers. Een videoclip.
1: Ah ja, okay. Dat wist je
0: dus
1: dan.
0: Tuurlijk, ik dacht, ah ja, zit goed hier.
1: En wie heeft er gewonnen? Weet je nog het einde, wie het dan gewonnen heeft?
0: Nee, omdat het zo lang geleden is. Ik heb totaal geen idee meer.
1: Dat is jouw kans om weer...
0: Ben Krabbe misschien. Nee, ja. Weet het niet.
1: Sorry.
0: Ja.
1: Om een BV te noemen die al dood is. En was dat leuk? Dat was leuk, de slimste mens mee.
0: Ik vond dat heel leuk.
1: Ja, okay,
0: absoluut.
1: Ja, nou, dat is tof.
0: Ja, je kunt altijd meedoen aan een oefenquiz, hè?
1: Ja.
0: Als je twijfelt, hebben ze jou nooit gevraagd.
1: Nee, nooit gevraagd.
0: Echt niet?
1: Nee, nooit gevraagd. Nee.
0: Erik, als je dat hoort.
1: Nee, Erik.
0: Wel weer Oosterling.
1: Ik ben echt volstrekt ongeschikt voor van die
0: stel. Dat is niet waar, je bent een verstandige man.
1: Ja,

Stijn Meuris is er vanavond weer voor jou met zijn handpicked music in Meurissy and More van 7 tot 9. En Wim hoor je zo na het nieuws van 4. Veel plezier!

0: Humo!
1: Humo!
2: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
1: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, weet.
2: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
1: Humo!
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
8: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering, want die moet de komende weken nog eens 10 miljard besparen en de bonden vrezen dat de gewone mens daarvoor zal moeten opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
11: Horen BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden, besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
10: Het wordt dan al de vierde nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. Er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen daar, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden die ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin, maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond de 20 graden.
12: It's showtime.
13: Hey, not a test. This is rock and roll.
7: Wim Oosterlink.
14: Mijn eerste gaat zo. Cut my life into pieces. This is my last resort.
15: Of zoiets.
14: Goeiemiddag.

Bridgers met Lost Boys. Welkom bij de avondspits van Willy. Nieuws dat mij hier bereikt via de Willy-app. Er is een verdacht pakje gevonden in Gent in de Pieter van der Donkt doorgang. Dat stuurt luisteraar Steve de Pieter van der Donkt doorgang in Gent. Is beter bekend als het glazen straatje. Wereldberoemd in Gent en in verre omstreken in Noord-Frankrijk, heel bekend. Het glazen straatje. De politie is ter plaatse gekomen, heeft het straatje afgesloten vanmiddag. Er staat niet bij of er ook mensen moesten geëvacueerd worden. En hoe dat dan gaat, als die mensen dan samen met hun klant geëvacueerd moeten worden. Zo met een handdoek of zo voor. Goed. Dovo is ook gekomen om het pakketje onschadelijk te maken. Hoe de toestand op dit moment is daar. Of de werkzaamheden in het glazen straatje alweer kunnen hervat worden, weet ik niet. Als iemand daar passeert, twijfel niet. Stuur gerust een update naar mij via de Willy-app. Ik vermoed dat sommige luisteraars op zeer enthousiaste wijze mijn update gaan sturen in de komende 5 minuten. Dankjewel daarvoor. Straks muziek van Triggerfinger. Je hoort Message to My Girl. En het nieuws over Tanja Dexters, voor wie dat vanochtend bij Thomas en Sien gemist heeft. Welkom in de avondspits van Willy. Dit

Frederik moet daar direct toevallig in de buurt zijn. Zult hij zijn het beslag uitbrengen? En Joris het Humbik stuurt. Geëvacueerd, weet ik niet. 100% zeker wel. Ge

0: Goh, mama, echt waar. Zoveel berichten. Dus ik voel dat het onderwerp jullie enorm aanspreekt en zorgt voor heel veel inspiratie bij de Willy-luisteraars. Triggerfinger was dat met Stars. Steve stuurt, zou het gewoon geen doos vochtige doekjes zijn door PostNL daar aan een of andere deur zet het pakje in het glazen straatje waarvoor de boel daar even moest afgesloten worden. Verdacht pakje. Dirk Duffel stuurt, begrijp je dit goed? De klanten gingen om te komen, maar ze zijn moeten gaan. Jan is net voorbij gereden. Ja, Jan. En dan vertel, hoe ziet het er daaruit? Breng verslag uit, stuur via de Willy App. Dank u, Jan. Stefan stuurt, het was vals alarm in het glazen straatje. Het was iemand zijn lege zak. Jullie zijn echt niet gezond. Niet gezond. Weet je wat jullie zijn? Ziek. Voilà. Goed, en Stijn het Lommel stuurt mooi bruggetje van glazen straatje naar Tanja Dexter. Ja, maar wacht. Nee, Tanja Dexter, het is voor zometeen. Ik heb ook geweldig nieuws voor de fans van Nothing But Thieves. Zo dadelijk. Ik moet zeggen, voor de rappe fans van Nothing But Thieves zometeen.
1: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze opendeurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series binge.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: I beg your pardon.
6: Samen aan tafel.
5: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
6: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Ramen, deuren, veranda's.
11: Lijnaars aluminium.
12: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Lijnaars.be.

Message to my girl. Schatje, ik ga dat later zijn deze avond. Er is hier een bommelding. Ja, ik, dat soort dingen eigenlijk. Message to my girl. Schoon toch, hè? Split Ends in de avondspits van Willy de Voor. Arcade Fire met Reflector. We rijden samen van het werk naar huis. Het is 16:30 geworden. Wat zat er in nieuws vandaag toen je zo hard aan het werken was? Dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. Wel, nothing but thieves. Luister goed. Gaat volgende week zaterdag 19 september iets heel speciaals doen. Ze gaan op één dag 3 concerten geven in 3 verschillende landen. En het goede nieuws is, 1 van de 3 landen is België. Ze doen dat om de release te vieren van hun nieuwe album Stray Dogs, dat de week nadien verschijnt. Zaterdag 19 september spelen ze om 11:30 's morgens in Utrecht. Om 16:30 in de namiddag in de AB Club in Brussel. En om 22:00 's avonds in Londen. Daar staat bij hopelijk. Als ze het halen. Hè. Voilà, dus 11:30 Nederland, 16:30 België. Om 22:00 's avonds Groot-Brittannië. Voor het concert in de AB in Brussel kan je vanaf nu vrijdag 11:00 tickets kopen. Maar opgelet, de AB Club is het kleine zaaltje van de AB. Boven. Superklein zaaltje. Dus het aantal tickets is super beperkt. Als je dat wil zien, als je ze wil zien in zo'n kleine zaal, uniek, gaat nooit meer gebeuren. Zaterdag 19 september, Nothing But Thieves. Vrijdag vanaf 11:00 tickets kopen. Veel succes daarmee. Dat was 1. 2. Daan Stuiven gaat meedoen aan de slimste mensen ter wereld. Hoorde je al vandaag op de radio. Erik van Looy heeft dat bekendgemaakt in een filmpje samen met Daan. En 3. Tanja Dexters opent een beachclub in Marbella. Je hoort het vanmorgen al bij Thomas en Sien. Beachclub Bora Bora. Samen met haar echtgenoot Michael Peters. Hier droomden we al lang van, aldus Tanja Dexters. En belangrijk om te weten, denk niet dat Tanja Dexters gewoon maar het gezicht is van de club. Nee. Tanja Dexters heeft alle wijnen die geschonken worden in de club persoonlijk geselecteerd en geproefd. Ze heeft alle wijnhuizen allemaal persoonlijk bezocht. En van elke wijn een fles eigenlijk geproefd op een zeker

0: Violet, nieuwe muziek van Iskander Moon. Wiens stem zo hard op Chris Martin van Coldplay lijkt. Echt waar, toch? Ik denk dat Chris Martin zelf in de war zou zijn mocht hij dit nummer horen. Dan heb ik dit nummer gemaakt. Iskander Moon met Violet en zometeen een buitenkans voor wie er al lang van droomt om op de radio is helemaal niks te winnen. We spelen Zoek de Artiest in de Woordenmist op zoek naar een heel bekende groep van heel lang geleden.
1: Krevel.
2: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel. Leef beter. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Wim Oosterlink.
3: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

0: Treehouse van Blur. Bijna, nee, nog niet bijna. 17 voor 5.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Ik ging zeggen 4:15, maar zover zijn we nog niet. We spelen zoek de artiest in de woordenmist. Ik zeg een zin, een doodnormale dagelijkse zin. Als je goed luistert, kan je daar de naam van een groep in herkennen. Stuur die naam via de Willy-app. Je kan er wel niks mee winnen. Oké, dus goed luisteren. Oei, ik heb mijn tune nog niet. Pardon, even nog iets pakken. Pardon. Amateur. Dus ik heb mijn dinges voor de wacht, van nu. Ja, mijn tune van voor de wedstrijd heb ik vergeten klaar. Wacht, hè. Hier, bla bla bla bla bla. Ja. Voilà. Zo, daar hebben we nodig. Zie. Goed, voilà. Dus klaar. We zijn helemaal in de war. Dus we zoeken een groep die verborgen zit in de doodnormale dagelijkse zin die ik nu zal zeggen. Luister goed en probeer hem te vinden en stuur hem door via de Willy app. Hier gaan we. Luister aan. Wow, kijk! Die ram staat met zijn horens in te beuken op de muur van die stal. Oeh, de ram owns it, jongen. He owns it. Voilà. Dus welke groep zit verborgen in de zin? Probeer het goed te doen, hè. Ik probeer, hè. Luister. Wow, kijk. Die ram staat met zijn horens in te beuken op de muur van die stal. Oeh, de ram owns it, jongen. He owns it. Hè? Voilà. Dus welke groep zit verborgen in de zin? Nog één keer. Laatste keer. Wow, kijk. Die ram staat met zijn horens in te beuken op de muur van die stal. Oeh, de ram owns it, jongen. He owns it. Voilà. Stuur de naam van de groep zo snel mogelijk via de Willy app. Op zijn dinsdag. Hier is Jack White.
2: Ja.

0: Jack White. If I Die Tomorrow.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Dag Bram uit Roeselaar. Wat ben je aan het doen, Bram?
2: Ik ben alles aan het opruimen van de kinderen die tegenkomen zijn van school.
0: Wacht, zo van de zo fruitjesdozen en zo. Is dat, bij mij is dat...
2: Ja, brooddozen, ja. Fruitdozen.
0: Heb jij ook zo vaak voor dat je dan zo je best gedaan hebt... Allee, ik ben bezig om je best gedaan om een appel proper te schillen voor dat kind... in dat doosje te steken, 's morgens echt perfect helemaal klaar... en 's avonds komt dat doosje terug met die appel daar perfect gesneden nog altijd in. Heb je dat ook soms voor?
2: Dat gebeurt heel vaak.
0: Zie je, bij mij is dat dus ook. Ik voel me nu wel getroost dat ik niet de enige ben. Bram, de zin was... Wow, kijk, die ram staat met zijn horens in te beuken op de muur van die stal. Oeh, de ram owns it, jongen, he owns it. Welke groep heb je ontdekt in de woordenmist, Bram?
2: Dat was de Ramones.
0: Van die stal, oeh, de Ramones zit, jongen. De Ramones, de Ramones. Ja, goed zo. De Ramones. En hoeveel tijd heb je... ze zijn dus al thuis van school. En ja, goed, ja. Oké,
2: okay, goed. Ja, inderdaad.
0: Alright, goed. Bram, ik heb nog één vraag voor jou voor wij hier ons ontroerend afscheid nemen. Namelijk, wat heb jij nu eigenlijk gewonnen, Bram?
2: Niks, helemaal niks, geen kloten.
0: Malazie. Oké, okay, Bram. Mike, ja, succes met de opruimactie van de brooddozen en de... Of zo een halve boterham nog in die brooddoos. Hè?
2: Ja, inderdaad.
0: En bij Esp nog zo. En dan denk ik van, man, eet u een boterham toch op. Zwart. Bram, heel fijne avond en succes met de brooddoos daar. Hè. Salut.
2: Ja, met je.

Ramones en Rock and Roll High School. Morgen nieuwe opgave, nieuwe oplossing. Van Zoek de Artiesten de Woordenmist. Ik ben zot aan het luisteren nu naar het nieuwe album van Interpol. Dat is vrijdag uitgekomen. Ik ben groot fan van Interpol. Ze hebben een nieuw album en het klinkt fantastisch. Bijvoorbeeld deze nieuwe single. Luister eens, Interpol. Dit is nieuw. Wings on Fire.

0: kan er naar blijven luisteren. Het doet ook eigenlijk deze dag. Interpol met Wings on Fire. Anja uit Mechelen. Goedemiddag, Anja. Wat gaf jouw vader jou ooit mee naar school?
1: Een rauwe kipfilet.
0: In de
1: brooddoos. Los erin.
0: Rauwe...
1: Los in de brooddoos.
0: Maar waarom? Had hij niet door dat... Die had dan niet door dat dat een rauwe kipfilet was of zo, uw vader?
1: Die mens stond ook nogal bekend om zijn momenten van verstandsverbijstering. Dus ik denk dat het was een ochtendelijke brooddoos, denk ik. Een maandagochtendelijke brooddoos.
0: Oké, wauw. Dat is toch wel... Allee, ik heb ook al wat uitgevreten voor mijn kinderen, waar ze later gaan over trauma-gewijs gaan kunnen over vertellen. Maar een rauwe kipfilet is toch wel indrukwekkend eigenlijk. Maar je bent er precies toch tamelijk...
1: Salmonella en zo.
0: Ja, vanaf al. Ik ben er toch nog redelijk goed uitgekomen, begrijp ik. Anja.
1: Het valt mee.
0: Het valt mee. Fijne avond, Anja. Salukes, hè.
1: Goeiedag.
0: Straks in Bloom van Nirvana. Als je graag iets luid hoort, een dringend opsporingsbericht in verband met een capybara. Dat is een soort gigantische rat. Een beverrat. Maar wel schattig. En ik stuur je op onze kosten naar een avond rond Leonard Cohen in Gent. Met onder meer Lara Chetraoui van Intergalactic Lovers. Allemaal na het nieuws van 5 uur. Dit zijn de Killers.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Een goedemiddag. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Voor wiskunde gaat het om 1/4. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. Lieselore Wouters.
3: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem. We leggen die test wel af, maar wij gaan nooit een test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook in de fout van de leerkrachten. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
2: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering, want die moeten komende weken op zoek naar nog eens 10 miljard euro. De bonden vrezen dat de gewone werknemer daarvoor zal moeten opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
4: Horen BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden, besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
2: Het wordt dan al de 4e nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. 12 landen gaan een handelsbeperking invoeren voor de Israëlische kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Dat zijn kleine Israëlische stukjes in Palestijns gebied. Het gaat onder meer om Finland, Polen en Spanje. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada gaan nog een stapje verder en voeren een handelsverbod in, want de Israëlische kolonies zijn een schending van het internationaal recht. Ons land voerde vorig jaar al een invoerverbod in voor producten die uit gebieden komen die door Israël bezet worden. En er zijn nog altijd meer dan 5800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1400 mensen overleefden de ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin, maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
5: It's showtime.
6: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
7: Oosterling. Samba. Samba, zo heet hij. De capybara die kwijt is. Ik zal het zo meteen vertellen. Goedemiddag.

0: heb mijn plaatje van Leonard Cohen al moeten klaarzet voor zometeen. Want je kan tickets winnen voor een avond rond Leonard Cohen in Gent. Zometeen in Free Willy. En je zal over één specifiek nummer van Leonard Cohen een vraag moeten beantwoorden. Maar eerst even dit.
1: Een
0: dringend opsporingsbericht, want bij de Marwell Zoo in Hampshire in Groot-Brittannië, de Marwell Zoo, zijn ze al 5 maanden hun capybara kwijt. Samba, zo heet hem, de capybara. Dat is een soort enorme rat, maar dan schattig. Samba ontsnapte al meteen de dag dat hij in de dierentuin aankwam, 17 maart. En hij vond namelijk een gat in zijn voorlopig kot, waardoor hij kon wegvluchten. En sindsdien is Samba spoorloos. Je wil niet weten wat ze allemaal gedaan hebben. Zoekteams ingezet, drones met warmtecamera's, ik zweer het u. Speurhonden allemaal tevergeefs. 2 mensen hebben hem wel al kunnen filmen, de capybara, maar ze hebben het nog niet kunnen vangen. Voilà. Dus als jij Samba de capybara ziet, laat zeker iets weten. Misschien heeft dat beest intussen al het vasteland bereikt. En rent hij nu via zo de pannen, Roeselare, Oudenaar richting Brussel? I don't know, ik weet niet. Kijk, weet je, kijk even goed rond. Je weet maar nooit. Als jij Capybara Samba spot, stuur meteen een bericht via de Willy app. Goed? Oké, dankjewel daarvoor. Niet wachten, hè, meteen sturen. Met dank vanwege de Marwell Zoo in Hampshire in Groot-Brittannië. Ik stuur het dan door naar hen. Goed? Dit is Belgisch muziek van Bad Eyes.

0: Bad Eyes met Honeybee. Katrijn uit Dendermonde stuurt dat een capybara een enorme cavia is. Ook gekend als een zeerat, maar geen echte rat. En dan stuurt ze, misschien zijn ze opgegeten. Want naar het schijnt smaken capybaras naar varkens en vis. Hoe weet je dat allemaal? Hoe weet je... Allee, is dat nu normaal dat je dat allemaal weet? Katrijn. Jeffrey stuurt, misschien zit die rat in die doos in het glazen straatje in Gent. Ja, wel.
1: Free Willy.
0: Ja, maar ja, het zou allemaal kunnen. Zeg, Free Willy, als er iets weg te geven valt, is hier in Free Willy. We zijn 18 over 5, dus het is dringend. Vandaag tickets voor iets heel tof. Eigenlijk een dag, een avond rond Leonard Cohen in H Concerts Gent. Dat is de handelsbeurs op de Kouter in Gent. Op 7 oktober. Met onder meer Lara Chedraoui van Intergalactic Lover, die denk ik gaat zingen. Ja. Dus 7 oktober is een woensdag. Woensdag 7 oktober. Enkel meespelen als je zeker kan gaan. Dus context rond Leonard Cohen live tribute, talks en docufilm. Er is ook een pauze met Cohen cocktails. Voilà, als je ook twijfelde, nu zeker gaan. Oké, als je daar... Ik heb 3 duurtickets daarvoor. Als je een duurticket wil voor die avond met Leonard Cohen... 7 oktober in Haag Concert Gent. Dan moet je nu een antwoord sturen op mijn meerkeuzevraag via de Willy app. Het is een vraag over 1 nummer van Leonard Cohen. Goed, luister goed. Het nummer So Long Marianne van Leonard Cohen gaat over Marianne Elen, die in de jaren 60 met Leonard Cohen samen was. Ik heb daar eens een documentaire over gezien. Heel vervelende documentaire. Ja, nee, echt, dat is een beetje een vervelende documentaire. Maar goed, zwart. Dus Marianne Elen, die was in de jaren 60 samen met Leonard Cohen. Ze stierf in 2016 toen ze 81 was. Wat, dit is de vraag, wat stond er op het briefje dat Leonard Cohen haar schreef net voor ze stierf? A. Schokken, hè? A. So long, Marianne. It's time we meet again. En ik denk dat hij 3 maanden later zelf gestorven is. B. Blue, blue, blue. I return to you. C. I'm just a little behind you. Close enough to take your hand. Of D. Hij schreef, fuck you, bitch. I never loved you anyway. Of E. Come over to the window, my little darling. Voilà. Dus ik ga het niet herhalen. Gokt iets. A, B, C, D, E, whatever. Weet je. Leonard Cohen, 7 oktober, Haag Concert Gent. Antwoorden via de Willy app. Wat schreef hij op dat briefje? Net voor ze stierf. Marianne. Leonard Cohen. Stuur maar. Succes.

0: Schoon, hè. Nele, het eruit. Hè? Schoon, hè, toch? Wat verdikke toch?
1: Oh, echt wel.
2: Free Willy.
0: So long, Marianne. Dat was Leonard Cohen. Nele, wat heb je gestuurd via de Willy App? De vraag was, wat stond er op dat briefje dat Leonard Cohen naar Marianne schreef net voor ze stierf op 81-jarige leeftijd? Wat stond erop? Wat heb je gestuurd via de Willy App, Nele?
1: Ik heb antwoord B gestuurd. I'm just a little behind you, close enough to take your hand.
0: I'm just a little behind you, close enough to take your hand. Hoe schoon is dat? Het is helemaal juist. Goed, Nele, proficiat. Jij gaat met z'n tweeën naar de Leonard Cohenavond in Haag Concert Gent. En ook Michael uit Maldegem en Mark uit Ronsen winnen een duurticket voor die bijna uitverkochte avond. Trouwens, in Haag Concert 7 oktober in Gent. Waar rijd je naartoe? Waar zit in de auto? Waar rijd je naartoe, Nele?
1: Ik ben onderweg naar mijn zoontje zijn rugbytraining.
0: Is het bij jou, jouw zoontje?
1: Ja, hij zit hiermee in de auto. Zeg maar eens hallo.
3: Hallo.
0: Hallo, hoe heet jij? Hoe heet hij?
3: Ja.
0: Hoe heet jij?
3: Eowyn.
0: Ah, Eowyn, Eowyn. Wat ben je aan het doen, Eowyn? Nu, in de auto?
3: We zijn onderweg naar de rugby.
0: Ja, de rugby, dus dat heb ik vernomen. Ja, dat is goed. Oké, perfect. Allee, goed. Succes met de rugby. En Nele, fijne avond voor jou. Tot de volgende. Hè. Salut.
1: Ja, dankjewel.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, ben een held.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
10: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Vanavond iets Italiaans?
17: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
18: Amai, la vita is echt wel bella.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
3: Samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
9: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
16: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op

Billy Idol en White Wedding. Ik moet wel nog even melden wat je morgen kan winnen hier in Free Willy. Morgen komt er een film bij ons in de bioscoop die nog maar net in wereldpremière gegaan is op het filmfestival in Van Venetië met de twee

Morgen komt de documentaire over de comeback van Oasis bij ons in de bioscoop. De titel is... Don't Look Back in Anger. En je kan daar meteen tickets voor winnen. Morgen 16:45 in Free Willy hier bij mij. Straks hoor je de nieuwe Red Hot Chili Peppers. Sorry, straks hoor je de oude Red Hot Chili Peppers. Nu eerst de nieuwe Nova Star. Dit is hem. Today, Yesterday.

0: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
7: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
6: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
7: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
6: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot

0: modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaerts Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's.
2: Reinaerts Aluminium.
1: Vind je vakman op reinaerts.be.
3: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor als je mening telt.
10: Zal wel zijn.
9: Voor als de planeet ook telt.
10: Allokus, pro-planeet hier.
9: En voor als elke cent telt.
10: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
9: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor jezelf, je streek en de planeet.
8: Verica Bank.
9: Klaar voor nog eens 100 jaar.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Wim Oosterlink.
14: Ik word daar zo moe van.
15: Na

garlic and just amazing. And it's my aeroplane. De Red Hot Chili Peppers. Baby. Hey Wim, heeft Mathieu Terrein nog ergens iemand overvallen? Nee, niet dat ik weet. Ik heb geen berichten binnengekregen. Als dat gebeurt, staat dat sowieso groot in de krant, maar nee, nog niet. Gisteren was er blinde paniek in de Belgische muziekwereld. Ik vertelde het gisteren, omdat Mathieu Terrein, de zanger van Bazaar, overal op het podium springt om zijn nummer Goud te gaan zingen. Hij heeft dat gedaan bij Ronker op Pukkelpop. Ronker is, is de groep van onze metal-presentator, Jasper de Petter. Hij heeft dat afgelopen weekend weer gedaan bij de groep Stone op Kramrock. En iedereen loopt nu zenuwachtig rond van... Goh, wie gaat zijn volgende slachtoffer zijn? Blijkbaar is het gisteravond in Paradiso in Amsterdam niet gelukt. Bij Ron Wood van de Rollers. Of misschien is Amsterdam te ver rijden. Ik weet niet, kan ook. Maar overal wordt de beveiliging opgevoerd. Kijk, als je de komende maanden naar een concert gaat en je ziet zo'n zenuwachtige security in oortjes praten in een concertzaal en zo zenuwachtig rond zich kijken, weet, dat is puur om Mathieu Terrein van Bazaar tegen te houden om op het podium goud te komen zingen. Je krijgt nog muziek van Depeche Mode en Elbow. Ik verwacht Stijn Meuris hier in de studio. En eerst Granddaddy. Dit is Elevate Myself.

0: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: that matters.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen. Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
12: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
11: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
12: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
11: Ja, tuurlijk.
13: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Omoda Seco. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseco.be of bij uw dealer.
15: Wij, presentatoren van de avondspitsfamilie, nemen het heft graag zelf in handen. Want onze muziek is fair trade, Belgisch en vers uitgeperst door lokale platenfirma's. Maar ze is vooral heel lekker. Kies op uw radio voor eerlijke muziek van bij ons. Kies voor Willy.
16: Willy.
17: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
18: Het nieuws van 6 uur.
19: Een goede avond. In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Het betekent dat mensen die aan het staken zijn toch moeten komen werken voor een minimale bezetting. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
20: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dan weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
19: Volgens het gevangeniswezen werden er in het hele land zo'n 60 mensen opgevorderd. De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking is zondagavond begonnen en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. En voor wiskunde gaat het om een kwart. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. Lieslore Wouters.
21: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem. We leggen die test al af, maar wij gaan nooit een test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook niet de fout van de leerkracht. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
19: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken van afgelopen weekend. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de drie landen samen. De Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Coccar. Vito Braat kwam als derde over de streep. Jordi Meus sprintte naar een vierde plaats. Wout van Aert werd zesde. De Spanjaard Enric Mas blijft de leider in het klassement. En dan nog voetbal, want over zo'n drie kwartier begint Club Brugge aan de Champions League. Het speelt thuis tegen het Engelse Aston Villa. Volgens sportjournalist Jarno Berto is Club niet kansloos, maar is Aston Villa toch favoriet.
0: Aston Villa vorig jaar vierde geworden in de Premier League in Engeland. Europa League gewonnen ook. En afgelopen zomer 300 miljoen euro uitgegeven aan transfers. Om je maar een idee te geven, dat is 100 miljoen euro meer dan de totale kostprijs van het stadion van Club Brugge. Alleen, Villa is op dit moment wel heel slecht begonnen aan de Premier League.
19: Ja, het kon dit seizoen nog niet winnen en scoorde ook nog geen enkel doelpunt in drie wedstrijden. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden.
16: Hier is de groep die volgende week zaterdag onverwacht in ons land optreedt. Nothing But Thieves. Goedenavond.

Depeche Mode, Master en Servant Dave uit Maasmechelen vraagt Wim, waar speelt Nothing But Thieves volgende week? Ik heb die gasten nu al iedere keer gemist door omstandigheden. Dave, ik ga het u vertellen, het is echt wel heel speciaal. Nothing But Thieves, vandaag bekendgemaakt, gaat volgende week zaterdag 19 september in de AB Club in Brussel spelen. Ze spelen die dag 3 concerten in 3 verschillende landen. En dus een van de 3 is in België. Ze doen dat om de release te vieren van hun album Stray Dogs, dat de week nadien verschijnt. Dus die zaterdag, 19 september, volgende week zaterdag, spelen ze eerst in Utrecht in de voormiddag om 11:30, dus Nederland. Daarna in Brussel, 16:30 in de AB Club. En dan 's avonds om 22:00 in Londen. En voor het concert in de AB kan je vanaf vrijdag 11:00 tickets kopen. Opletten, de AB Club is het. De AB Club is niet de grote zaal, het is de kleine zaal. Klein zaaltje van piep, eigenlijk een piepklein zaaltje, mag ik wel zeggen, van de AB. Bovenaan een beetje. Dus het aantal tickets voor dat concert van Nothing But Thieves gaat super beperkt zijn. Als je echt bij wil zijn, zorg dat je paraat bent. Vrijdag voormiddag om 11:00 voor Nothing But Thieves, zaterdag 19 september in de AB Club in Brussel. Stijn Meuris is gearriveerd voor zijn radioshow straks op Willy. Je krijgt muziek van Elbow nog. En nu R.E.M. Dit is The Sidewinder, Sleeps Tonight.

R.E.M. en de Sidewinder Sleeps Tonight. Is 16 over 6. Elke dag rond dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Vaak in ons land, maar soms ook wel eens in het buitenland. Vandaag gaan we naar de Accor Arena in Parijs. In de buurt van Bercy. Daar treedt vanavond de Amerikaanse superpopulaire band The Neighborhood op. Dat concert is volledig uitverkocht en daar kan veel volk binnen, ik verzeker het u. Bercy in Parijs, de Accor Arena. Vanavond live, The Neighborhood en New Willy. Dit heet Private.

0: Ze komen uit California in Amerika, The Neighborhood. Amerikanen vanavond in de Accor Arena in Parijs. Je hoorde Private. Zometeen, Stijn Meur is bij mij.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duurt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
7: En klappen ook vrij hoe is Vlaams, wij?
6: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja. Ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Go Yellow!
11: Jij? Yeah?
12: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
11: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
11: Wat? 3?
8: Yep, info op telenet.be.
13: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
14: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
13: Tot 10 jaar?
14: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
13: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
14: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
15: Ramen, deuren, veranda's?
16: Lijnaars Aluminium.
17: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Rijnaars.be.
18: Wim Oosterlink.
19: Niveau 0, hè? 0, hè?

0: Sam Fender in de avondspitsfamilie met All Right. Het is 6:30, gearriveerd in de studio. Stijn Meuris. Dag Stijn.
1: Hey, dag Wim.
0: Welkom en goedenavond. Zeg, ik zei net van, ja, ik ga dan elbow draaien. En toen zei jij, ja, dat van, wat zeg jij nu?
1: Wat
0: zei jij nu?
1: Wat een bizar toeval. Hij zei, ik ga zo dadelijk elbow draaien. Waarop ik zei, want zo zit mijn raar brein in elkaar. Dat moet nu lukken. Ik ben 3 dagen geleden voor het eerst in een beauty salon geweest. En ik heb mijn elbogen.
0: Wacht, dit is
1: elbogen laten verzorgen.
0: Heel raar.
1: Ja, maar het is echt
0: heel veel informatie. We gaan dat stukje voor stukje behandelen. Ten eerste.
1: Dat zeiden zij daar ook trouwens. Ja. Dat we stukje per stukje gingen behandelen.
0: Een beauty salon.
1: Ja, ik wist niet eens wat het was. Ik wist niet wat het was.
0: Dus Stijn Meuris, je hebt tijd doorgebracht in een beauty salon.
1: Nee, maakt verder niet uit.
0: Maakt wel uit.
1: Mensen, ik zal het zo zeggen, mensen hadden mij daarop geattendeerd. Dat bestond.
0: Waar was het
1: in Hasselt? Maar ik ga geen merk noemen.
0: Nee, geen probleem.
1: Maar dat was allemaal oké, hè?
0: Ja, goed.
1: Maar toch dus, met enige schroom.
0: Ja, natuurlijk. Dus jij stapt binnen in dat beauty salon. En die mevrouw, zegt van, ja meneer, voor wat is het? He? Was dat zo? Ja. Of had je geboekt?
1: Ik had gebeld.
0: Ik had gebeld. En dus, toen zei hij van, het is voor mijn elleboog.
1: What the fuck? Ja. Er zullen ongetwijfeld procentueel gezien nog een paar luisteraars zijn die dat fenomeen kennen.
0: Wat was er met je elleboog?
1: Ik heb grijze ellebogen. Maar echt enkel de elleboog. Grijs? Ja, kijk.
0: Ah ja, nu niet meer, want die ben
1: ja, ja, nu, ik moet nog terug ook.
0: En nog terug.
1: Want nu hebben ze u, hè.
0: Het is top.
1: Je gaat de ene keer. En dan beginnen ze over facepeeling.
0: Oh, ja, natuurlijk straks over facepeeling. Nee, maar wat is de grijze elleboog?
1: Dat is niet erg of zo. En ik zie het ook niet, maar andere mensen zien dat dan. Ja? Zeker op een podium.
0: Ja?
1: Dat je zo van die, ja, hoe moet ik zeggen, eelterige plekjes op je ellebogen hebt.
0: Ah.
1: En andere mensen begon dat toch wel te storen.
0: En die zeiden van, Stijn, u
1: gaat een keer.
0: Ga eens een keer.
1: Maar zo gaat dat toch? Ga eens een keer. En voordat je het weet...
0: Hij zat daar dan. En zat hij dan zo in een stoel?
1: Nee, op een soort bed. Met esoterische geuren. En ik zweer het, Wim. In die behandelkamer.
0: Ja. Ja,
1: want dat was het echt. Daar staat geen Willy op.
0: Nee, hè?
1: Nee, dat zijn zo van die dure, Bluetooth-achtige speakers. Uh-huh. Met een soort Japanse zeeslag. Alleen zo dingen. Rode strand. Ik word daar heel nerveus van.
0: Ja.
1: Mijn ellebogen werden grijs. Tijdens het beluisteren van zo'n. Ja,
0: oh, dat is echt
1: van die synthetische AI-muziek.
0: Ja. Maar het is uw ellebogen. En heeft dat erop gedaan? Heeft dat dan zo een peeling?
1: Voor het eerst in mijn leven werd ik gekomen. Echt waar. Wat ben ik helemaal aan het vertellen? Maar ik vind wat Roos allemaal vertelt, dat mag ik ook. Ik werd voor het eerst in mijn leven geconfronteerd met het woord puimsteen.
0: Puim? Ah ja, dat is zo'n zachte steen zo.
1: Ja, zo'n schrobsteen.
0: En wat toen zei, dat schrobben ze een elboom. Ja.
1: En dan komen er esoterische oliën.
0: Ah ja, daarop. Dus maar, ze hebben echt afgeschraapt?
1: Ja, afgeschraapt.
0: Uw elboom?
1: Ja, echt helemaal afgegraven.
0: En dan hebben ze esoterische olie opgedaan.
1: In plastic gewikkeld. Maar echt waar, ik voelde mij ineens een brooddoos.
0: Wauw.
1: Zo in een plastic en dan een kwartiertje wachten en dan kwam er olie bij en zo. En de rekening.
0: Ja. En wanneer moet je terug, Stijn?
1: Ik mag zelf, dat heb ik nog net in de hand gehad. Want als ik ze volledig liet doen, dan had ik toch wel weer een andere. Dus zeg, ja, maar ik bel nog. Is dit dan nu een plaatje van elbow?
0: Ik vrees dat dit speciaal voor je is. Ja,
1: okay.
0: Straks met frisse ellebogen in Meuris & More. Stijn Meuris, tot straks.

0: van... Wat maakt jij toch allemaal mee, Wim? Stijn Meuris die vertelt over zijn bezoek aan het beauty salon om zijn ellebogen te verzorgen. Echt, beter wordt het niet vandaag. 7:08, zo meteen muziek van een Schotse groep waarvan de zanger vandaag jarig is. Ze hebben werkelijk een van de meest bombastische nummers gemaakt in de geschiedenis van de popmuziek. Zometeen na Phoenix.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
13: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
11: oh,
13: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, met een held.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
17: Samen zorgen voor een goede start?
18: Let's go!
17: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
19: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
20: Check.
19: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
21: Bebat.
19: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
22: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
23: Volkswagen.
24: Music matters.
25: Music matters.
26: Willy. Yeah. Really.

Phoenix en Listomania. Het is 7:15 gepasseerd. Even kijken, 8 september 2026, wat wij geleerd hebben vandaag. Drie dingen op zijn Piethuis uiteraard. Hè? Drie dingen. 1. Als je niet weet wat doen vanavond, kan je helpen zoeken naar Samba. Samba is de capybara van de Marwell Zoo in Hampshire in Groot-Brittannië. Hij ziet eruit als een gigantische cavia. Ze zijn hem al 5 maanden aan het zoeken. Ze zijn al 5 maanden hun capybara kwijt. Eigenlijk al van de eerste dag dat hij er was. Ze is meteen ontsnapt. Ze hebben al zoekteams ingezet. Speurhonden en drones met warmtecamera's, zoals in Oekraïne. Maar tevergeefs. Voilà, dus Samba de capybara. 2. Taya Dexters opent een beachclub in Marbella, staat uitgebreid in de krant. En ze heeft alle... Ik heb het artikel volledig gelezen van begin tot einde. Ik heb onthouden dat ze alle wijnen voor de beachclub persoonlijk geselecteerd en geproefd heeft. Ze heeft dus alle wijnhuizen persoonlijk bezocht en van elke wijnsoort goed geproefd, zodat er zeker niks aan het toeval over te laten. Alles zeker tip-top in orde in de Beach Club. Goed, voilà. En 3. Vandaag, 8 september, is Ray Wilson jarig. Wie? Ray Wilson. Ja, ik ken die naam ook niet, maar Ray Wilson wordt vandaag 58 jaar en is de zanger van de legendarische groep waarvan je dit nummer kent.

Hij is ook nog even zanger van Genesis geweest. Ray Wilson van Stiltskin wordt vandaag 58 jaar. Je hoorde Inside, hier is White Lies.

White Lies met Trouble in America. Morgen in deze avond spits op Willy tickets voor de Oasis documentaire Don't Look Back in Anger. Die vanaf morgen bij ons in de bioscoop komt. En nu de man met het betere ellebogenwerk en de beste muziek. Stijn Meuris, veel plezier met Meurissy and More. En dit nog van mij, want dinsdagavond en alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys. Tot morgen.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
7: Een goede avond. In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Het betekent dat cipiers die aan het staken zijn toch moeten komen werken om aan een minimale bezetting te komen. Je hoort Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
8: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dat weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
7: De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Experts waarschuwen voor de manier waarop apps met betrouwbare data zoals foto's of GPS-locaties omspringen. Aanleiding is het Nederlandse onderzoek waaruit bleek dat persoonlijke info op de reisapp Polar Steps jarenlang openbaar stond. Zij konden de profielen van miljoenen mensen inkijken. Technologie-expert Kenneth T.
9: Er zullen ongetwijfeld nog apps zijn die gelijkaardige functies hebben, die ook lekken bevatten. Dus je moet je altijd gewoon heel bewust zijn van het feit dat als je die data deelt, dat iemand die mogelijk zou kunnen gaan stelen. En als dat dan gevoelige dingen zijn, zoals je bent bijvoorbeeld een militair of zelfs een politicus, dat je dat soort van zaken gewoon niet gaat gebruiken.
7: Ook gegevens van Belgische militairen waren dus jarenlang zichtbaar. Je kon ze onder meer informatie afleiden over militaire basissen. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken afgelopen weekend. Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de drie landen samen. En er is hinder op heel wat Britse luchthavens. Dat komt door een technisch probleem bij een luchtverkeersleider. Onder meer op de luchthaven van Heathrow in Londen en die van Manchester zijn er vertragingen. Het zouden wel enkel de vertrekkende vluchten zijn die hinder ondervinden. En dan nog wielrennen, want de Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Coquart. Vito Braat kwam als derde over de streep. Jordi Meus sprintte naar een vierde plaats. Wout van Aert werd zesde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
5: Music matters.
10: Mercy and more. Stijn Muris.
11: Ja, pas op, want dan gaat hij heel rap beginnen, hè. Hij gaat snel starten nu, hè. Met iets van Fischer Z.

0: limbo.
1: Nou ja, met de groeten van deze limbo hier aan deze kant van de microfoon. Welkom bij Murrissey 2 Hours Handpicked Music. Murrissey and More, zo heet het sinds vorige week. Gewoon goede muziek, 2 uur lang. Godverdomme zeg. Dat was Fischer Z met Limbo. Up the Down Escalator. De Chameleons, een goedenavond allemaal.

Up the Down Escalator van de Chameleons. Luisteraar Bert Baeyes heeft een grappige opmerking. Dat is niet loltrappen, maar het is roltrappen. Bert, jij wint nu al de prijs van de beste woordspeling en de fijnste gedachte op het vlak van filosofie van heel de avond. Echt waar. Heel mooi. Bon, we gaan nog een paar Golden Olden Classics doen. Zo bij de aftrap van Mercy. En daarna wordt het meer, hoe zal ik zeggen, obscuur. Nieuw en ook Belgisch. Nou, maar eerst dit. Dit is lekker, man. New Gold Dream.

met de lekkerste zoemende bas uit de geschiedenis van de popmuziek, vind ik. Your Gold Dream van Simple Minds. Peter Stevens, die schrijft iets raar. Mannekes, waar is de tijd? Patatten steken op het boerenbal in Zwijndrecht. Dat ken ik niet, Peter. Patatten steken op het boerenbal te Zwijndrecht. Weet iemand wat dat betekent? Giorgio Mulderman schrijft New Gold Dream. Instant teleportatie naar de 80s. Disco maar fashion, rotselaar, haagt onder de toren. Geweldig, drie puntjes en merci. Ach, Giorgio, graag gedaan, man. Natuurlijk. Dit is nieuw. En toch klinkt het oud.

0: Ik begin het stilletjes aan te geloven. Brussels is Haunted. Nieuwe single van Ian McCulloch. Je weet wel. Frontman van Echo and the Bunnymen. En ik vind die heel lekker, die single. Die ga ik nog draaien.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
2: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
1: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
2: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
1: Aha, oké.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
18: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
19: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
18: Verica Bank.
20: Mercy and More. Stijn Meuris.
0: Ah, dat is grappig. Reclame van een bank. En daarna de nieuwe single van Green Crow Collective, genaamd Educate the Billionaires. Belgische band die ik zeer goed.

wauw. Ik vind dit echt een heel goede nieuwe single. Van de Belgische band Green Crow Collective, Educate the Billionaires. Er zit zelfs een stukje Queen in, volgens mij. Ja, ja. En dit was al een goede single. Mr. Eddie van de Nightclub, daar is meer werk op komst. En als het zover is, dan hoort u dat bij Mercy. Gegarandeerd. Maar eerst deze nog eens.

moet eerlijk zijn, beste mensen. Ik heb al nieuw materiaal gehoord van de nightclub. En dat is, nou, dat maakt me zeer vrolijk, moet ik zeggen. Maar dit was nog Mr. Eddie, de nightclub. We moeten toch bezig zijn met goede Belgische bands.

0: prachtige Diepe Sax. Nieuwe single van Kulu Gang, Belgische band. Die heet Tunnel Vision. En voor die mensen die nu denken, Kulu Gang, waar ken ik daarvan? Ik heb die, denk ik, 2-3 jaar geleden vaak gedraaid met Flip a Coin. Vond ik ook een heel sterk nummer. Maar dit heet Tunnel Vision.
1: Mercy and More. Stijn Meuris.
0: And now for something completely different. Yeah. Vandaar Mercy and More. Die More die wijst erop dat er ook af en toe gewoon hele goede nummers in kunnen. Wel, allemaal nummers, allemaal songs met een hoofdletter die ik goed vind. Zoals dit.

Hoor me dat toch eens klinken, beste mensen. En om een duur woord te gebruiken, dat arrangement, jawel. Last Train to London, ELO, Electric Light Orchestra. Jan de Palmeneren schrijft, ik heb ELO zot gedraaid rond mijn 15e. En dat kartonnen ruimteschip, dat heb ik ook in elkaar gestoken. Ik weet waar Jan het over heeft. Het ruimteschip. Van het artwork van de Hoes. Ja. Allee, nog één vooruit. Dit vind ik ook zo'n absolute klasbak, Baby Jane.

0: Ik moet een beetje toegeven dat Baby Jane van Rod Stewart zo'n nummer is waarvan de eerste 45 seconden heel erg prikkelend en sexy zijn. En daarna wordt het toch al een soort top-op op een foute maandag. Nee, dat is heel raar. En eigenlijk verandert er niks in het nummer. Heel bizar. Maar goed, ik blijf. Baby Jane zal wel opgegroeid zijn nu zeker. Toch?
1: Ja. Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.

die mensen die altijd gedacht hebben, ah ja, die Elton John met zijn raar brillen en zo. Is dat niet zo aan een slow mens? Is dat niet zo wat suiker? Een beetje taartenmuziek? Voor die mensen dus, ja. Saturday Night's Alright for Fighting. Goeie titel ook, hè. Jesus. Over goede titels gesproken en goede nummers. Why'd you only call me when you're high? Daar vragen mij ook heel vaak af. Dan bellen ze wel, hè, als ze high zijn.

is zo goed. Goh, wat een sexy nummer. Ilse Kolla, luisteraar. Ilse Kolla die schrijft dan ook sexy song. Goed. 2013, uit die geweldige plaat AM. 2013, die plaat is 13 jaar oud. Dat kunt toch niet geloven? Deze plaat is nog veel ouder. En ook heel erg sexy. Kom aan zeg. Ik was helemaal gek van Debbie Harry. Zou die dat weten? Die zal dat zeker wel weten, hè? Ja.

de een of andere manier, hè? One way or another. Jojo schrijft, gek zijn van Debbie Harry, weet niet eens, Stijn. Maar als je dan weet dat David Bowie nog Iggy Pop haar hebben kunnen overtuigen, who are we? Spreek voor uzelf, Jojo. Ja? Het is nooit te laat om Debbie Harry te bellen, denk ik. Maar goed, ik weet niet of ze nog gaat opnemen. Ja, dit riedeltje komt iedereen bekend voor in Vlaanderen. En toch

Jongen, jongen, jongen, dat ging eruit, man. Dancing with myself, Generation X. Kortom, het origineel, zoals het dan heet. Met Billy Idol op zang. Op zang en op scheve bakkes. Maar achteraf nog eens een glorierijk overgedaan door de Kreuners. Echt wel. Feestje, absoluut. Zoals Alex bijna schrijft. Feestje. Ga er vooruit. Geen gitaar in beeld, maar wel feestje. Los Niños del Parque.

Nu weet ik dus nog altijd niet wat de uitdrukking patattensteken wil zeggen. En Peter Stevens die wijst mij er nog eens op. En schrijft, amai, weer al patattensteken op de fuif, op het boerenbal. Daar wisten ze niet wat ze destijds hoorden. En zeker niet de bijpassende moves. Iets zegt mij dat Peter dat wel wist. Deze man achter dit project is vandaag jarig. Ja, Jo Casters. Van Poëzie Noir. Maar van zoveel andere dingen, dat wilde niet weten, man. Zowat de helft van de New Beat was van Jo Casters. En dat meen ik echt. Respect voor deze man uit Genk. Vandaag verjaard, hij wordt denk ik 28 of zo.

0: Vandaag verjaard, jawel. Jo Casters, van Poëzie Noir destijds. Proficiat, Jo.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goede avond. 2 op de 3 Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het is wel bespreekbaar voor de andere partijen, zeker als het dus ja, daardoor die lasten op arbeid eindelijk is gaan verlagen. En dat is dus ook precies wat die Vlaming wil. Verlaag nu toch eindelijk eens die lasten op arbeid. Jullie beloven het al zo lang. Stel het niet nog eens uit, want dat ligt ook op tafel. Maar beste politici, dat vinden we dus geen goed idee, blijkt ook heel duidelijk uit de peiling.
3: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher blijft wel voet bij stuk houden en zegt dat de btw-verhoging er absoluut niet komt. CD&V stelde dan weer een veto tegen het afschaffen van de salariswagens. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld. Dat hebben Europees Commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte aangekondigd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het eigen luchtafweerraketten levert aan Oekraïne. En sportrode duivel Thibaut Courtois is genomineerd voor de prijs van beste doelman op het gala van de Gouden Bal. Hij staat op de shortlist van 10 doelmannen die vandaag werd bekendgemaakt. Ook ex-rode duivel Vincent Kompany maakt kans op een prijs. Hij is genomineerd voor beste trainer van het seizoen. De winnaars worden op 26 oktober bekendgemaakt. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
1: Music matters.

echt waar. In de categorie oude schoen, daar maak ik volgens mij nog kans, denk ik. Ja, misschien wel op 2 prijzen. 2 oude schoenen. I'm the one, baby. Dit is om patatten te steken op het boerenbal. Coitus interruptus.

is een heerlijk onderdeel van dit nummer, vind ik. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks. En toch is er van alles. Op de dansvloer. Ah, Chris Laurier schrijft geweldige muziekkeuzes, Stijn. We genieten hier via de app, de Willy app in de Highlands in Schotland. Nou, kijk eens aan maar. Huppakee met die kilt. Frank Tovey van Fat Gadget zou vandaag echt waar 70 geworden zijn. Waren het niet dat hij dood was. Enfin, nog steeds is eigenlijk. Ja. En toch proficiat Frank Tovey. Heerlijke muziek gemaakt. Generatie bepalende muziek zelfs. Rob Benders wijst me daarop dat hij 70 zou geworden zijn. Helemaal nog niet dood. Luc van Akker. En gelukkig maar. Dit is een meesterwerk.

0: Vanakker was grandioos op de Lokerse feesten, schrijft ook Eddie de Kaluwe. En ik was daar ook, ik kan het getuigen, in de club. Had inderdaad op de main moeten staan, Eddie. Wat lief? Ja? Niet zo roepen, ja? Toets. Niet zo roepen als het kan. Ja? Jammer.
1: Get your hands in the air, sir.
0: Maar kalm.
1: Woo! Yeah. Then you will

Enfin, voilà, nu heb je zijn nummer dus. Toots and the Maytals. Dit is de trage, maar zeer originele versie van One Step Beyond van Prince Buster. En dat gaat goed. Ik heb hier zin in. Even, ja.

don't watch that. Die hoort maar. Ja, niet lang. This is the heavy, heavy ja, monster. Heel even. Ja. One step beyond. Gewoon even om het verschil te laten horen. Voilà. Ja, het volgende was het origineel van Prince Buster. Jaren 50. En dan krijg je dit. Oké, dat hebben we gehad. Oké, ja. Nog even. Ja, even die sax. Oké, ja. Oké. Dit is The Clash met Police and Thief.

weet echt niet hoe het komt, beste mensen. Maar ik ben nog steeds na al die decennia een beetje verliefd op eender wat van de Clash. Police and Thieves bijvoorbeeld. Sinds 2 weken ben ik ook verliefd op dit deuntje. Versatile heet het, van de Belgische band Nevel. Ergens afkomstig uit het Hageland. Ik weet niet goed wat dat betekent. Diest, aarschot, weet ik veel. Maakt ook verder niet uit. Het is zeer lekker. En het doet me denken zowel aan de Clash, als aan Ja Wobble, als aan Pil, noem maar op. Kortom, het betere werk. Dit is Nevel met Versatile.

Zo close by kan radio dus zijn. Terwijl we dit draaien, Versatile van Nevel, krijg je een berichtje van luisteraar Bart van Bier. Mooie naam trouwens. Bart van Bier, die schrijft: Nevel hier, ik woon in Lubbeek. Ja, als ook Dr. D, die meewerkte aan deze track. Kijk eens aan, Bart. Welkom in onze show hier. Hele goede track, Versatile. Al een paar keer gedraaid, ga ik blijven doen. Dit is Pil met Bad Life.

0: lekker zo nu en dan. Moet er iets van pil gedraaid worden op een herfstige avond. En dan doe ik dat natuurlijk.
1: Mercy and More. Stijn Meuris.
0: Dit hoorde ik echt waar, ik zweer het, op het podium in Koekelaren. Zondagavond. De Willy on Tour Band speelde daar. En Marcel zong dit. En dat was keigoed. Ik zeg, dat moet ik draaien.
2: See me driving down the street.
0: Als je goed luistert, hoor je eigenlijk Marcel zingen.

Ik vind dat Iggy Pop dat absoluut met recht en reden mag beweren. Wie zijn wij om hem tegen te spreken? Teddy Bears featuring Iggy Pop, ongeveer 16 jaar geleden, zoiets. Met het geweldige punk rocker. De komende drie bands, beste mensen, zijn alle drie Belgisch. En als ik even reclame mag maken voor eigen winkel. Alle drie de bands spelen nu vrijdag in de Bootstraat in Hasselt. De voormalige Muzikodroom, u weet wel. Als support van het laatste concert van Monza. En daar ben ik heel fier op, want ik vind het drie hele sterke bands. Te beginnen met deze, Braakwater. Hoe heet uw groep? Braakwater. Godverdomme man. Braakwater, dat vind ik goed. Nummer, hoe heet dat? Napalm.

Ja, dat is heftige shit, man. Brakwater met Napalm. En die spelen dus vrijdag 9-11. Het kan allemaal geen toeval zijn, beste mensen. Samen met nog twee andere bands en met DJ Christophe Rutte. Support acts, maar zo zal ik het niet noemen. Gewoon absoluut heel straffe shit. Nu vrijdag in de Botstraat in Hasselt. Dat was dus Brakwater. En wie daar ook speelt is dus Bushman. Die kennen elkaar ongetwijfeld, daar ben ik zeker van. Dit is Bushman met Afterthought. Nou, kom binnen.

doet mij aan van alles denken, beste mensen. Maar dit vind ik wel heel goed. Bushman. Met Afterthought. En om het trio helemaal compleet te maken, nummer dat ik al wel eens vaker draai hier in Mercy, Rush van Dayfever. Ook te zien, nu vrijdag. Jongen, dat wordt feest.

0: groter dan even niks en dan heb je grootst.
1: Mercy and More. Stijn Meuris.
0: Even terug naar Engeland. Terug naar de 80s. Kortom, ook een beetje terug naar New Order. Age of Consent.

het is toch dat baslijntje, hè? Het baslijntje van Peter Hook van Hookie. En daar die ijskoude keyboards over. Kortom, New Order, Age of Consent. Voordat u denkt, oei, mijn radio is kapot. Nee, dat is niet waar. Dat is een heel oud nummer van de Birthday Party. Ja, met de piepjonge Nick Cave, kortom. Het heet Mr. Clarinet. Het gaat over een meneer met een clarinet.

ik de birthday party zo graag een keer live willen zien, lang geleden. Ik was natuurlijk piepjong, maar Nick Cave was ook piepjong. En de birthday party heeft ooit in Kuringen bij Hasselt gespeeld, in de parochiezaalke bij God. En ik wist weer eens van niks, 14 zijnde of zoiets, ja. Mr. Clarinet, the birthday party. Dit is Red Lorry, Yellow Lorry. Talk about the weather. Weten dat er vandaag veel gedaan is? Ja? Heel veel mensen hebben vandaag over het weer gepraat. Dat de zomer voorbij is, dat de herfst begonnen is. Kortom, over het weer gepraat. En huppakee, dit nummer. Dat is een lekker nummer.

Erg verslavend vind ik dit nummer. Talk About The Weather van Red Lorry, Yellow Lorry. Jullie weten dat ik er al eens graag uitga met een iets wat klassiek nummertje. Maar wel iets dat ik heel erg mooi vind altijd. Ja, in Morrissey and More moet dat kunnen. Dat gaat ook nog more gebeuren. Let maar op. Tot volgende week.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
4: Een goede avond. 2 op de 3 Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil nochtans absoluut niet dat de btw-verhoging er komt. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Het is wel bespreekbaar voor de andere partijen, zeker als het dus ja, daardoor die lasten op arbeid eindelijk is gaan verlagen. En dat is dus ook precies wat die Vlaming wil verlagen. Toch eindelijk eens die lasten op arbeid. Jullie beloven het al zo lang. Stel het niet nog eens uit, want dat ligt ook op tafel. Mm-hmm. Maar beste politici, dat vinden we dus geen goed idee. Blijkt ook heel duidelijk uit de peiling.
4: CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld. Dat hebben Europese Commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte aangekondigd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het ook eigen luchtafweerraketten zal leveren aan Oekraïne. En sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Aston Villa kwam na 11 minuten op voorsprong. Vetlessen maakte kort daarna gelijk voor Brugge. Maar daarna konden Buendia en Jackson er nog 1-3 van maken voor Aston Villa. Trezoldi maakte er uiteindelijk nog 2-3 van. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
2: Music matters.

0: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Willy.
0: Music.
1: Matters.
0: Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Bijna 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee bekendgemaakt. Vorig schooljaar waren dat nog maar 90.000 kinderen. Het komt omdat steden en gemeenten nu minder moeten betalen voor die maaltijden en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het kost in totaal €170 per kind. Ze krijgen dan bijvoorbeeld ook fruit en verse soep op school. Er zijn verschillende heropflakkeringen geweest in de Hoge Venen, vooral aan de oostkant. Er zijn daarvoor zo'n 150 brandweerlieden ingezet. Het komt door het warmere weer van de voorbije dagen. Vorige maand ging in de Hoge Venen 3000 hectare natuur in de vlammen op. Het getroffen gebied is nog altijd gesloten voor bezoekers. En een opvallende actie in de kustgemeente Kokzijde, want daar krijgt wie jonger is dan 40 jaar en er een huis of een appartement koopt, een premie van €12.000. Dat is beslist op de gemeenteraad. De gemeente wil zo haar bevolking verjongen, want dat is belangrijk, zegt bevoegd schepen Patricia van den Broeke.
3: Denk bijvoorbeeld aan de brandweer, het gemeentepersoneel, maar ook de lokale handel zoekt wel personeel. Ook ons onderwijs, daarin zien we dat ook, dat het aantal leerlingen daalt. Het is dus belangrijk dat we een gezonde mix hebben.
2: Er zijn wel voorwaarden. Zo moet je bijvoorbeeld minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen en mag je geen andere eigendommen hebben. In het oosten van China zijn al zeker 13 doden gevallen bij een aardverschuiving. Dat meldt het Chinese staatspersagentschap. 3 mensen zijn nog altijd vermist. In de regio viel de afgelopen dagen bijzonder veel regen door een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam in China. En dat zorgde dus voor aardverschuivingen en modderstromen. En sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
4: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet... Dat het eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
2: Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
1: Music Man.

0: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Willy.
0: Music.
1: That matters. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. Er zijn in Vlaanderen vorig jaar opnieuw minder nieuwe ondernemingen bijgekomen. Het waren er iets meer dan 11.200. En dat is het laagste aantal sinds 2014. Dat blijkt uit cijfers van onder meer ondernemersorganisatie Unizo. Je hoort topman Bart Buyssen.
3: We zitten in een periode van heel grote transities. Hè. Dus verduurzaming, energietransitie, digitalisering. Er zijn toch heel wat geopolitieke elementen die spelen. Die ook vaak problemen stellen voor bevoorrading, voor kosten voor bedrijven. Financiële transitie, het feit dat het ook vaak moeilijker is om kredieten te krijgen. Naast het feit dat ondernemen ook duurder en complexer is geworden.
2: In Wallonië was er wel een stevige toename in het aantal starters. Op verschillende plaatsen in Iran zijn er explosies gehoord. Onder meer in een havenstad vlakbij de straat van Hormuz. En ook op het eiland Garg. Dat is strategisch belangrijk voor Iran, onder meer voor de export van olie. Het werd eerder dit jaar al eens aangevallen door de VS, maar het is nog niet duidelijk of ze ook achter de ontploffingen nu zitten. Ook over mogelijke schade of slachtoffers is nog niets bekend. En Sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
4: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
2: Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft nu minder vertrouwen in premier Bart De Wever dan in januari. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: We moeten er toch ook bij zeggen, nog altijd vertrouwt 60% van de Vlamingen hem als premier. En ja, als je dan weet hoe hij al het hele jaar eigenlijk verkondigt dat iedereen de besparingen gaat voelen, dat het moeilijk en pijnlijk en lastig gaat zijn en kommer en kwel, vind ik 60% die in hem vertrouwen heeft wel nog altijd behoorlijk hoog.
2: Het is afwachten hoe lang De Wever dat vertrouwen kan behouden als de begrotingsonderhandelingen blijven aanslepen. Die gesprekken zijn vandaag gestart. De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Er rijden morgen geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij de Nederlandse sporen. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen zullen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal gezien de grens oversteken, werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. En sport, onze Belgian Cats kennen hun tegenstander in de kwartfinales van het WK vrouwenbasket. Ze nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. Duitsland won vanavond zijn baragewedstrijd tegen Zuid-Korea en komt zo dus in de kwartfinales uit tegen ons land. De Cats wonnen tot nu toe al hun wedstrijden op dit WK en kwamen zoals groepswinnaar uit de groepsfase. Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden. Music matters.